0: het Drentse Bijlen en Groningen rijden geen treinen vanwege een bommelding. Een man die in de trein zat deed de melding, maar het is nog niet duidelijk of dat ook waar was. Hij is op station Assen aangehouden. Dat station is afgezet en de trein wordt onderzocht om te kijken of er iets verdachts in zit. Dit weekend worden de eerste gewonden van het busongeluk in Zwitserland weer naar huis gebracht. Er worden ambulances gestuurd met verpleegkundigen voor medische ondersteuning. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. In het noorden van Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij een leegstaand pand. Het gaat om een berg sloopafval dat naast het gebouw ligt. De brandweer is met veel mensen bezig met blussen. Ze willen voorkomen dat het vuur naar het gebouw overslaat. Ook is een speciale brandweerwagen van het vliegveld ingezet. Een man uit Waspik is betrapt op winkeldiefstal. Dat meldt Omroep Brabant. De politie werd ingeschakeld en die handelde het incident meteen af. Maar even later zagen de agenten hem in een auto stappen en wegrijden, zonder dat de man een rijbewijs had. Ook zat hij onder invloed van drugs achter het stuur. En dat was niet de eerste keer, dus is ook de auto ingenomen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Arena. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Assen is een passagier van een trein opgepakt na een bommelding. De man zou hebben gezegd dat hij in de trein meerdere bommen heeft geplaatst. Het station is afgezet en ontruimd en de trein wordt door een explosieve verkenner doorzocht. Totdat onderzoek klaar is, rijden er geen treinen tussen Groningen Europapark en Bijlen. AI-systemen van OpenAI hebben afgelopen mei honderden schadelijke softwarepakketten op een website voor programmeurs gezet. Dat deden ze uit zichzelf, dus zonder dat ze daar opdracht voor hadden gekregen. In juli gingen AI-systemen van OpenAI ook al op eigen houtje aan het werk. Toen hackten ze een programmeursbedrijf. Noord-Korea heeft een onbekend projectiel afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Afgelopen week hielden de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea nog een grote militaire oefening, net onder Zuid-Korea. President Trump besloot vorige maand dat hij minder van die oefeningen wil, omdat dat vijandig naar Noord-Korea zou zijn. En piraten uit Somalië hebben een vrachtschip dat ze in april hadden gekaapt vrijgelaten, samen met de 17 bemanningsleden. Al die tijd is de bemanning aan boord gebleven, terwijl de piraten het schip gebruikten als hun uitvalsbasis bij andere kapingen. Voor de vrijlating is losgeld betaald. Hoeveel is niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Bij een tankstation in Hoorn is vlak naast het spoor een ongeluk met een auto gebeurd. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, ook niet hoeveel gewonden er zijn. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter op het incident af. Het spoor is voorlopig afgesloten. Volgens de Russische president Poetin heeft de radicaal-rechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen omdat het Westen last heeft van systeemfouten. Hij denkt dat ook andere politieke ontwikkelingen in Europa daar het gevolg van zijn. Ook zei hij dat westerse landen hun bevolking bang maken voor een niet bestaande dreiging uit Rusland. Het lukt Congo maar niet om het ebola-virus onder controle te krijgen. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000. Het dodental staat op ruim 3300. Dat zijn de meeste ebola-doden die Congo ooit heeft gehad. Experts vrezen dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In Assen is een treinpassagier opgepakt. Hij had gezegd dat hij meerdere bommen in de trein had geplaatst. De politie zette het station af en deed onderzoek met een explosievenverkenner. Maar in de trein werd niks gevonden. Treinen op het traject tussen Assen en Groningen kunnen gewoon weer rijden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en op sommige plekken mistig. In de ochtend verdwijnen de mist en de lage bewolking vrij snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In het noorden van Rotterdam woedt een grote brand bij een leegstaand pand. Een berg sloopafval die naast het gebouw ligt staat in de fik. De brandweer zegt dat de brand beheersbaar is, maar het vuur is nog niet uit. Bij het blussen is een speciale brandweerwagen van het vliegveld ingezet die van grote afstand kan blussen. Een treinongeluk in het noorden van Frankrijk. Daar is een trein met ruim 180 inzittenden ontspoord. Ruim 40 mensen raakten gewond en een vrouw van 18 is in levensgevaar. Volgens Franse media knalde de trein met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft raketten afgevuurd richting de Japanse zee, dat meldt Zuid-Korea. De laatste weken stuurt Noord-Korea vaker raketten richting die zee. De Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze oefeningen. En cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Hij heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website zegt hij dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt in februari weer door te kunnen met zijn tournee. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en op sommige plekken mistig. In de ochtend verdwijnen de mist en de lage bewolking vrij snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het station van Assen is een passagier van een trein opgepakt na een bommelding. De man zou hebben gezegd dat hij in de trein meerdere bommen had geplaatst. De politie deed onderzoek met een explosievenverkenner, maar kon niks vinden. De trein op het traject tussen Assen en Groningen rijdde weer. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Gaan ook verpleegkundigen mee. Eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. In Hoorn zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter op het incident af. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En de Amerikaanse tennisser Ben Shelton heeft voor de eerste keer de finale van de US Open bereikt. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. In de finale neemt Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev, die zich eerder vannacht al wist te plaatsen. De mannenfinale van de US Open is morgenavond om 8 uur. En dan het weer van weer online. Vanochtend is het nog mistig, maar dat verdwijnt snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het tussen de 19 en 22 graden. Alleen in het noorden is er kans op enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Horen is een auto tegen een tankstation gereden en in brand gevlogen. Meerdere mensen raakten gewond, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de auto geblust. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Waarschijnlijk kunnen de eerste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland dit weekend naar huis. Dat kan met ambulances, met verpleegkundigen, zegt alarmcentrale Eurocross. Maar met een bus kan ook, als mensen dat willen. Er liggen nog 10 middel tot zwaar gewonden in het ziekenhuis. Op het treinstation van Assen is een man aangehouden die zei dat hij meerdere bommen in een trein had gelegd. Na onderzoek bleek dat niet zo te zijn, maar het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor wel een paar uur stil. Ook werd het station van Assen en de omgeving afgesloten. Het is bekend wie tegen wie speelt morgenavond in de finale van de US Open. Voor de eerste keer is dat de Amerikaan Ben Shelton. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Shelton neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Die plaatste zich eerder vannacht al voor de finale. En dan het weer van meer online. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag. Met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die wrote doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Hoorn knalde vannacht een auto tegen een tankstation en daarbij is een dode gevallen. 2 van de 4 inzittenden raakten gewond. Na de klap vloog de auto in brand, maar die werd snel geblust, zegt de politie. Bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. Dit weekend worden de eerste mensen uit Zwitserland verwacht die betrokken waren bij het zware busongeluk. Volgens alarmcentrale Eurocross worden ze opgehaald met ambulances met verpleegkundigen. Er liggen nog altijd 10 mensen in het ziekenhuis. Ze zijn middel of zwaar gewond. Zeker 8 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen. In het noordwesten van Frankrijk zijn bij een treinongeluk 44 mensen gewond geraakt. Vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein zou met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag zijn geknald. Een aantal wagons ontspoorden. De machinist is getest op alcohol en drugs, maar die had hij niet gebruikt. En op het treinstation van Assen is een man aangehouden die zei dat hij meerdere bommen in een trein had gelegd. Na onderzoek bleek dat niet zo te zijn, maar treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor wel een paar uur stil. Ook was het station van Assen en de omgeving even afgesloten. En dan het weer van weer online. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag, met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: Sharp op de Twentse Radio. En you?
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Hele goede morgen. Daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering van het beste van Twente wordt wakker. Het is zaterdagochtend en gedurende het weekend herhalen we de meest opvallende fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. Iedere zaterdag en zondag tussen 8 en 10 hier op het enige echte radiostation voor Twente, Twente FM. Het is vandaag zaterdag op de kalender, mensen. 12 september.
1: Vandaag de dag dat.
0: Even wat historische feiten voor deze 12 september, want vandaag in 1949 mocht het Nederlands dagblad De Telegraaf na een 4-jarig publicatieverbod weer verschijnen. Ja, dat verbod werd opgelegd na de Tweede Wereldoorlog, omdat de krant tijdens de Duitse bezetting had samengewerkt met de nazi's. Na herstructurering en onder nieuw management werd de krant opnieuw gelanceerd. Ja, en de herintrede van De Telegraaf markeerde een nieuw begin, hoewel het verleden van de krant controversieel bleef. Vandaag, in 1949.
1: Vandaag, de dag dat.
0: In 1963, de iconische, ja, het is mijn favoriete auto nog steeds hoor, Porsche 911. Hij werd voor het eerst gepresenteerd op deze dag in 1963 op de internationale automobielausstellung, de IAA, in Frankfurt. De sportwagen, ontworpen door Ferdinand Porsche, werd geprezen om zijn tijdloze ontwerp en krachtige prestaties. Met een 6-cilinder boxermotor en een unieke vorm werd de 911 al snel een symbool van Duitse autotechniek. En het model zou uitgroeien tot een van de meest herkenbare en succesvolle sportwagens uit de geschiedenis. Vandaag in 1963 de lancering van de Porsche 911. Prachtig. Goed mensen, zijn er nog zaken waar we aan moeten denken? Hebben we nog iets te vieren voor deze zaterdag? Deze 12e september, jazeker. Je moet het niet hebben, want dan heb je hoofdpijn. Internationale dag van de migraine is het vandaag. Ja, en alle mensen die daar echt wel last van hebben, heel versterkt. Hè? Internationale dag van de eerste hulp is het ook vandaag. En de boer is een kerel, zeg ik. Maar ja, zonder boerin begint hij niks. Het is vandaag

0: Three Reds op Twente FM en Money's Too Tight to Mention. En daarvoor draaiden we Bruno Mars, een van zijn laatste successen. En ja, On My Soul. Fijne plaats blijft het ook. Goed, de Twentse ochtendshow. We gaan terugkijken op de meest opvallende zaken, de ochtendshows van de afgelopen week. En hier is het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Kun je doen via de app en via de website.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, daar zat ik op te wachten. Inderdaad, Dennis Hering, goedemorgen.
3: Hey.
2: Uitgeslapen?
3: Nou, ik was alweer aan de gang.
2: Oh, dus ik denk dat ik laat niet zo vroeg bellen. Want jullie zijn aan het feesten geweest natuurlijk na de tijd bij het Glazen Huis in Noordmaas van gisteren.
3: Ja, dan moet ik zeggen, dat is wel gelukkig, ja.
2: Ja, verdorie. Nou waren we van tevoren bezig van mooie opbrengst hebben we gehad. De laatste jaren 80.000, daar kun je niet meer overheen. Wat hebben jullie gedaan, Dennis? Verdorie.
3: Ik zal dat nooit meer zeggen, Wim.
2: Nee, niet doen. Nee. Dat heeft...
3: Alhoewel, als dat dan dit resultaat oplevert, dan... Want we hebben inderdaad een prachtig mooi bedrag opgehaald. Namelijk 82.000 en 26 euro.
2: Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Ja. Goeie genade.
3: Ja, echt. Wat een bizar bedrag, hè?
2: Ja, ik snap het gewoon niet. Ja, weet je, ik vind het fantastisch, maar het is ongelooflijk waar dat gewoon iedere keer tot we vandaan komt. Aan zo'n kleine gemeenschap.
3: Ja. Nou ja, eigenlijk waren de omstandigheden weer perfect. We hadden weliswaar in het begin van de week hadden wij wat regen. Hadden we extra tenten er neergezet. Maar ja, dat maakt het al met al maakt het dat eigenlijk nog een mooier feestterrein. En verder mogen we absoluut niet klagen. Het weer was perfect. Er waren heel veel mensen. Er kwamen hele goede biedingen op de veiling. Ja, daar moeten we het van hebben.
2: Zeker weten. Dus dolle pret gisteren. Hoe ging dat? Hoe was de bekendmaking? Net zoals anders dat die check in één keer tevoorschijn kwam? Of hoe spannend hebben jullie het gemaakt?
3: Dan rammen we altijd op zo'n knop. En eigenlijk weten alleen Matthijs en ik het eindbedrag, want wij doen het financiële stuk. En dan rammen, in dit geval wat kinderen mochten op de knop rammen. En dan komt heel langzaam kort het bedrag in beeld. En dat is altijd, dan is iedereen super enthousiast en helemaal gek.
2: Hey, hoe gaat het? Jij weet het dan al. En je zit ook, met z'n tweeën doen jullie dat. En dan moet je dat geheim houden. Dan kun je er niks van zeggen. Je kunt het ook...
3: Dat is geen probleem hoor. Gewoon starre gezichten en naar binnen.
2: Ja, toch wel? Oké. Daar heb je geen moeite mee.
3: Dat is het mooiste moment van het glazen huis.
2: Ja, dat
3: iedereen mee aankijkt en zegt, no. Geen idee.
2: Ja, helemaal te gek.
3: Ja, dat is mooi.
2: Hey, maar je bent er dus nog niet. Je moet nu de taart verdelen. Ook zien dat het geld trouwens wel binnenkomt als ze hebben beloofd. Hè, natuurlijk. Dat is wel belangrijk.
3: Ja, dat is een heel deel is al binnen. In de komende weken ben ik daar nog wel mee bezig om het allemaal binnen te harken. Maar goed, iedereen werd toegezegd heeft, over het algemeen komt het allemaal binnen. En als alles echt binnen is, dan ga ik het overmaken naar de doelen. Over het algemeen is dat...
2: een hele klus nog wel, zeg.
3: Dat is een hele klus nog. Ja, absoluut.
2: Moet het allemaal wel goed doen.
3: Hobby mag tijd kosten, hè?
2: Nou ja, vooruit dan maar weer, bij deze. Goed zo. Hey, dikke pluim voor jullie, glazen huis. Hoort maar eens helemaal te gek weer om het ook om het te volgen. En ik wens jullie alvast succes met het verdelen van het geld, deze hering.
3: Top, dankjewel Wim.

0: Een van die vele, vele dansbare heiterknijters uit de 80's. De Pointer Sisters waren dat op jouw keuze in Twente. And I'm so excited. De Twentse Ochtendshow, straks weer een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Nu het laatste nieuws in onze regio. Tanja Reinders met het streeknieuws komt eraan.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
8: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
14: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Een auto is vrijdagmiddag in Rijssel op de kop in het water beland. De bestuurder raakte met de auto in de slip op de laan Oud-Indiëgangers. De bestuurder en een bijrijder konden zichzelf uit de auto bevrijden. Ambulancepersoneel heeft beide nagekeken, maar een rit naar het ziekenhuis was niet nodig. De politie heeft de bestuurder meegenomen naar het bureau op verdenking van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft de auto later uit het water gehaald. De Military Boekelo kan van 1 tot en met 4 oktober gewoon doorgaan. Een bezwaar van Stichting Natuur Alert Nederland tegen het evenement is door de rechter afgewezen. De stichting vreest dat beschermde dieren, waaronder de das en verschillende vleermuissoorten, last hebben van de military. Natuur Alert wilde onder meer dat delen van het Thesingbos werden vermeden en dat er minder live muziek zou zijn. Ook zouden routes en waterbakken gecontroleerd moeten worden op beschermde dieren. Volgens de rechter is niet duidelijk aangetoond dat tijdens de komende editie regels worden overtreden. En daarom worden er geen beperkingen opgelegd en blijft de opzet van de military hetzelfde. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. De mist in de ochtend maakt langzaam plaats voor een klein beetje zon en wolken. Het blijft wel droog en dat bij een temperatuur van zo'n 22 graden. Er staat een zwak tot matige zuidwestenwind.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

De zoetgevoiste stem van Douwe Bob en With You. En daarvoor nog muziek van The Time Bandits. Listen to the man with the golden voice. De Twents Ochtendshow. Zo dadelijk hebben we weer een fragment uit een van die Twents Ochtendshows van de afgelopen week. Nou, deze van Imani.

0: Where are you? Ze vraagt het zich nog steeds af. Imani was dat op Twente FM in de Twentse ochtendshow. Waar we zo dadelijk nog muziek voor je hebben van Marco Borsato. Nu eerst een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Zaterdag is het 12 september. Dan hebben wij alles ook met monumenten te doen in de hele regio. Maar ook in Almelo, in de Grote Kerk. Want tijdens op Monumentendag wordt er gestart met geld inzamelen voor het orgel in de Grote Kerk in Almelo. Jannie Vleerbos, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Hoe is het orgel eraan toe?
3: Dat klopt. Nou, het orgel is onlangs gerestaureerd, want het was wel hard nodig. En de kosten van die hele restauratie waren ontzettend hoog. En wij als Stichting Vrienden van de Grote Kerk Almelo, die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de exploitatie van de kerk, konden dat nog net betalen. Maar de bodem van onze geldkist is in zicht.
2: Dat moet niet hebben.
3: En daarom starten we een actie om geld in te zamelen. Om een bijdrage te krijgen bij die restauratie van het orgel.
2: Oké, maar de restauratie is al klaar. Ik dacht dat men er nog mee bezig was, maar dat is al afgerond, begrijp ik.
3: Nee hoor, ze zijn net een paar weken klaar. Deze zomer is dat gebeurd. De firma Bogaert uit Rijssen, een orgelmakerij, is ongeveer 3 maanden bezig geweest. En schapenleer moest worden voorzien, uitwindlades. En ook de orgelkast is helemaal voorzien van een nieuwe verflaag. En de ornamenten zijn gerestaureerd en het bladgoud voorzichtig gereinigd en gepoetst. En waar nodig ook voorzien weer van nieuw bladgoud. Dus voorlopig kan het orgel weer mooi klinken in de Grote Kerk.
2: Eigenlijk uniek, hè? Het is toch eigenlijk fantastisch.
3: Ja, nou, het is niet een heel historisch orgel. Maar goed, het heeft natuurlijk wel een hele geschiedenis.
2: Ja, dus,
3: de kerk is onlangs ook helemaal gerestaureerd. En hoe mooi is het dan dat ook het orgel gerestaureerd is en voorlopig weer dienst kan doen tijdens kerkdiensten en concerten. En ja, want de kerk is op dit moment meer dan alleen een gebouw waar kerkdiensten worden gehouden. We zetten het echt nu ook in de markt als een eventlocatie. En van feesten, concerten, partijen, alles is op dit moment mogelijk in de grote kerk.
2: Ja, maar ik denk dat het ook op die manier is om toch uit de kosten te komen. Groot gelijk natuurlijk. En waarom? Ja. Er is geen mooiere plek dan een kerk om bepaalde dingen te doen, laten we wel wezen.
3: Dat is ook zo.
2: Maar zo'n orgel, is dat ook helemaal aan elkaar gegaan met die zeg maar, de pijpen en dat soort dingen? Want je moet alles toch weer. Ja, de klank moet niet verloren gaan natuurlijk, hè?
3: Nee, zeker niet. Nee, het hele orgel is uit elkaar gehaald. En er zijn steeds onderdelen meegenomen naar de orgelmakerij. En daar zijn ze of vervangen of gerestaureerd en daarna weer teruggezet. Dus het is ook een hele operatie. En daardoor zijn de kosten ook ongeveer meer dan 100.000 euro geweest. Dus dat is een gigantisch bedrag. Ja.
2: Hoe gaat die actie eruit zien vanaf zaterdag?
3: Nou, we hebben een website als grotekerkalmelo.nl. En daar hebben we allerlei informatie over de events en mogelijkheden die plaatsvinden. Maar er wordt een extra pagina gemaakt op dit moment. En die gaat zaterdag live. En dan kunnen mensen een orgelpijp adopteren. En dat kan vanaf €25 voor een kleine pijp tot €500 voor de wat grotere pijpen. En mocht je nu een pijp adopteren, dan ontvang je ook een certificaat dat je dat hebt gedaan op naam. Dus we zijn nu druk bezig om te zorgen dat dat zaterdag allemaal live gaat. En onze voorzitter, Dinant de Braak van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk, die zal symbolisch zaterdag de eerste orgelpijp adopteren.
2: Kijk aan.
3: En naast de adoptie van de orgelpijp gaan we ook een groot benefietconcert organiseren in de Grote Kerk. Dat is op 26 november. Het orkest van Almelo en Frank den Bakker, organist, zullen dan hun medewerking verlenen. En kaarten worden binnenkort gaan die in de verkoop. En ook de opbrengst daarvan gaat geheel naar de restauratie van het orgel.
2: Oké, nou, fantastisch allemaal. Zijn de pijpen genoeg om te verkopen? Ik bedoel, zijn we daarna een deel uit de kosten?
3: Ja, er zijn 2700 orgelpijpen.
2: Goeie dus, genade.
3: Ja, dat zijn er heel wat. Ja. Dus die gaan van heel klein tot heel groot. Met hoge tonen tot lage tonen. Dus Ja, als die, al die orgelpijpen worden geadopteerd, dan zijn we zeker uit de kosten. Dus dan, dat zal heel mooi zijn. Maar ja, we moeten ook een beetje redelijk zijn als... Als we zo rond de 1500 pijpen kunnen verkopen, dan zijn we als stichting al heel tevreden.
2: Nou, fantastisch toch. Wie wil er nou geen pijpstokhaas zeggen, bij wijze van spreken. Nou, we gaan het meemaken. Het is ook allemaal na te lezen op 120.nl. Jannie Flibos, hals op de hoogte. Succes met de inzameling. En zeker ook succes met het behoud van het orgel.
4: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste broeder. Tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode en twee gewonden bij een ongeluk met een auto in Hoorn vannacht. Die knalde op een tankstation en vloog in brand. Bestuurder is aangehouden omdat hij onder invloed was. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Het gebeurde vlakbij het spoor en daarom werd het treinverkeer even stilgelegd. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om slachtoffers van het busongeluk op te halen. Dat is speciaal voor mensen die medische hulp nodig hebben. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten tientallen gewond. Verwachting is dat de eerste mensen dit weekend terugkomen. In het noordwesten van Frankrijk zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt toen een trein ontspoorde. Een vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein ontspoorde nadat hij tegen een metalen voorwerp was gereden dat op de rails lag. De politie heeft de machinist getest op drugs en alcohol, maar heeft niks gevonden. En de mannenfinale van de US Open gaat tussen de Duitse Alexander Zverev en Amerikaan Ben Shelton. Hij versloeg in New York zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Het is voor Shelton de eerste keer dat hij in de finale van een Grand Slam toernooi staat. De finale is morgenavond om 8 uur. En dan het weer van weer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Twente wordt wakker. Erik Kiekenbelt.

0: Marshmallow en de Jonas Brothers en Leave Before You Love Me.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we gingen van start in deel 2 van de Twentse Ochtendshow voor deze zaterdag, deze 12e september, met een opname van Anastasia. Pay My Dues, dat zong ze. Goed, zoals gezegd, deel 2 van de Twentse Ochtendshow. Zaterdagochtend, terugkijkend op de meest opvallende zaken uit de ochtendshows van de afgelopen weken. We hebben nog 2 fragmenten dit uur voor je klaar liggen, die we nogmaals gaan herhalen. Daarnaast kijken we naar het laatste nieuws in onze regio, verzorgd door de redactie van 1 Twente. Vakkundig natuurlijk weer gebracht door onze eigen nieuwslezer van dienst, Tanja Reinders. Rond 9:30 meldt ze zich met het laatste nieuws uit onze regio. En natuurlijk ook kijken we nog eventjes naar het weer. Wat zit er nog in het vat voor de komende weken? Nou ja, zover kunnen we niet vooruitkijken, maar wel voor de komende dagen.
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente Wordt Wakker.
0: Muziek nu op de Twentse Radio van Deep West Mode. Dit is

0: Twee grote hits uit de 90er jaren achter elkaar gedraaid in Twente Wordt Wakker. Love Is All Around van Wet, Wet, Wet. En daarvoor draaiden we Deepest Modes en Enjoy the Silence. De Twentse Ochtendshow met wederom een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: Zeg, overweldigend start van een koor met 75 stemmen. Monique Kokkelen, jij weet er alles van. Ik denk, daar moet ik er fijner van weten.
3: Ja, klopt. Ik was ook blij verrast dat er zoveel mensen zich hebben aangemeld voor het concert straks op 18 juli 2027. Dus wij zijn afgelopen donderdag zijn we al van start gegaan. Dus,
2: ja, dat is in Engeland geweest, hè? Maar daar heeft de hele regio aan meegedaan, zo te zien.
3: Klopt, ja. Echt vanuit heel Twente, Dieren, Almelo, Borne, nou ja, Lonneke, natuurlijk Enschede, Hengelo. Dus ja, ze komt eigenlijk uit heel Twente. En veel animo. En dus het was ook een hele mooie start. We hebben al heerlijk gezongen en het klonk echt fantastisch. En ja, mijn oproep is dus nog om mannenstemmen natuurlijk.
2: Altijd weer die mannenstemmen.
3: Dan mag ik zeggen dat ik eigenlijk al mijn handen dicht mag knijpen natuurlijk. Want we hebben 8 tenoren en 10 bassen. Maar om de balans in het koor toch goed te houden. We hebben zo rond de 30 sopranen, 30 alten. Dus er kunnen nog bassen en tenoren bij. Dus ja. Het is dus niet dat ze dan alleen staan. Maar voor de balans in het koor zou het natuurlijk prachtig zijn.
2: Ja, toevallig was er van de week ook een meezingavond van Wies in Wierden. Om mannen binnen te krijgen. Dat was op zich redelijk al de aanmelding, maar het is toch trekken en duwen, hè, iedere keer.
3: Ja, nou ja, het is. Het blijkt. Ja. Ja, meerdere koren die vinden het moeilijker inderdaad om mannenstemmen te vinden. En nu moet ik ook zeggen dat er natuurlijk wel heel veel koren zijn. Het is ook wel vrij versnipperd. Dit is in ieder geval een project. Hè, dus je werkt echt naar een concert toe en daarna is het dan stopt het natuurlijk. Dus,
2: wat doet het project?
3: We zijn vorige week gestart, dus we werken toe naar het concert. En uiteindelijk geven wij dus samen met het orkest, Orchestra Twente is symfonieorkest, en geven wij dus samen dit concert met verschillende stukken, dus Afrikaanse a cappella stukken voor het koor. En natuurlijk zullen ze dus ook samen met het orkest stukken gaan zingen, zoals Dream On van Aerosmith, You'll Never Walk Alone, Something Inside So Strong. Dus het is eigenlijk een heel gevarieerd concert. En natuurlijk dus wel met het idee. Hij is geïnspireerd op de 67 jaar waarin Nelson Mandela zich inzette voor vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid. Ja. En die 18 juli, dat is zijn geboortedag. En op die dag wordt dus nu de Nelson Mandela Day wereldwijd wordt dat gevierd. En je kan dan 67 minuten iets goeds voor een ander betekenen. Dus het concert duurt ook zo ongeveer 67 minuten. En ja, dus willen wij eigenlijk die gedachte naar muziek willen wij dat gaan vertalen.
2: Ja, maar is een wereldwijd dingetje dit?
3: Ja, dat wordt over de hele wereld wordt die dag gevierd. Ja, dat klopt.
2: Oké. Okay. Ja. Hey, en waar gaan jullie dan optreden? Is die plek ook al bekend? Gaat het in Hengelo zijn of op andere plekken in Twente? Of wat is de bedoeling?
3: Ja, we zijn nog met twee locaties in gesprek. Dus zodra ik meer weet, dan zal ik jullie laten weten. Dus het is nog niet rond.
2: We zijn benieuwd.
3: Maar precies. Het wordt wel in Twente gehouden. Ja.
2: Oké. Okay, 67 Minutes, A Journey of Hope. Volgend jaar is dat dus. En je hebt inmiddels 75 zangers en zangeressen. Maar er kunnen nog mannen bij. Ga je nog een avond doen of nog een bijeenkomst om mensen binnen te krijgen?
3: Nou, we repeteren dus nu gewoon elke donderdagavond in Cultuurhuis Hasselo in Hengelo. En mensen die zijn natuurlijk van harte welkom. Dus ook sopranen, alten kunnen zich nog aanmelden. Maar voornamelijk natuurlijk bassen en tenoren. En vanuit daaruit werken we dus toe naar het concert.
2: Heel goed. Is er een website?

0: eerlijk is eerlijk. Ik moet de muziek samenstellen van dit programma toch even een compliment maken vanochtend. Want wat hebben we fijne platen. Het zou ook maar zomaar met mijn leeftijd te maken kunnen hebben. Maar dat even geheel terzijde. Dire Straits was dat en Walk of Life. En Jennifer Rush, een plaat die je niet zo heel vaak meer hoort. En Destiny op de Twentse Radio. Waar het inmiddels tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Tanja Reinders met het streeknieuws komt eraan.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuwheden.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Een auto is vrijdagmiddag in Rijssel op de kop in het water beland. De bestuurder raakte met de auto in de slip op de laan Oud-Indiëgangers. De bestuurder en een bijrijder konden zichzelf uit de auto bevrijden. Ambulancepersoneel heeft beide nagekeken, maar een rit naar het ziekenhuis was niet nodig. De politie heeft de bestuurder meegenomen naar het bureau op verdenking van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft de auto later uit het water gehaald. De Military Boekelo kan van 1 tot en met 4 oktober gewoon doorgaan. Een bezwaar van Stichting Natuur Alert Nederland tegen het evenement is door de rechter afgewezen. De stichting vreest dat beschermde dieren, waaronder de das en verschillende vleermuissoorten, last hebben van de military. Natuur Alert wilde onder meer dat delen van het Thesingbos werden vermeden en dat er minder live muziek zou zijn. Ook zouden routes en waterbakken gecontroleerd moeten worden op beschermde dieren. Volgens de rechter is niet duidelijk aangetoond dat tijdens de komende editie regels worden overtreden. En daarom worden er geen beperkingen opgelegd en blijft de opzet van de military hetzelfde. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. De mist in de ochtend maakt langzaam plaats voor een klein beetje zon en wolken. Het blijft wel droog en dat bij een temperatuur van zo'n 22 graden. Er staat een zwak tot matige zuidwestenwind.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Mario G en Sunshine.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ja, zo tegen het einde van het programma kijken we nog altijd even naar het weer voor vandaag. Maar ook zeker voor de komende dagen. Want ja, hoe ziet dat er dan uit, hè? Want ja, prachtig zomer gehad. Maar ja, eigenlijk hoop je nog een beetje meer, hè? Klein beetje meer nog, hè? Fijne, aangename temperaturen. Nou, om maar met vandaag te beginnen. Ja, de dag begint mogelijk grijs en mistig. Later loopt de temperatuur wat verder op dan de voorgaande dagen. Het wordt wel een mooie temperatuur vandaag. Zo rond de 22, 23 graden bij ons in de regio met de afwisseling van wolken en zon. Lokaal is er kans op een enkele lichte bui. Het is wel een prima dag om er nog even op uit te gaan, hè, nu het nog kan. Mocht je van plan zijn om dat met de fiets te gaan doen, dan wil ik je even waarschuwen voor de matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Dus ja, als je elektrisch ondersteunt, worden ze niet aan de hand, zeg ik om mijn beurt. Dan morgen, de zondag, is het minder lekker weer voor de buitenactiviteiten. Er is veel bewolking en vooral in de middag regent het vaak. Met een matige zuidwestenwind ziet het er dan nog herfstachtig uit. Alhoewel het niet koud is. De maximumtemperaturen liggen nog zo rond de 21 graden. Kijken we dan naar de maandag. Ja, daarentegen is het dan weer wat warmer. Met temperaturen die uit kunnen gaan komen rond de 22, 23 graden. Wel is er veel bewolking en soms kan er een buitje vallen. In de loop van de dag breekt de zon waarschijnlijk wat vaker door. En als hij er eenmaal bij is, dan is het ook meteen weer aangenaam. De wind is matig en waait uit het zuidwesten. En ook dinsdag wordt voorlopig de warmste dag van... het wordt gewoon de warmste dag. 26 graden zie ik hier staan. Zou zomaar kunnen bij ons in de regio. En dan is het ook een beetje voorbij. Want als we dan nog even verder de week in kijken, is het weerbeeld een mix van droge dagen met zonneschijn. Die worden afgewisseld met regenachtige dagen. Dat heeft te maken met de wind die dan weer uit het westen waait. Waardoor geregeld buien of regengebieden worden aangevoerd. Overdag schommelt de temperatuur rond een graad of 20. Alleszins redelijk. Maar de nachten worden niet alleen langer, staat hier, maar ook frisser. Temperaturen die komen steeds vaker.

0: Greenwood, gezellig nog op de plaat toen. Tegenwoordig praten ze al lang niet meer met elkaar. Rio, ik heb even gekeken naar de temperaturen die op dit moment spelen in Rio. Nou, toch iets beter als bij ons in Nederland. 27 graden overdag en 's nachts 21, maar wel kans op een buitje. Nou goed, je moet er naartoe om het te weten, zeg ik op mijn buurt. Goed, de Twentse Ochtendshow. Het is tijd voor het laatste fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Ook een mooi moment om te gaan rugbyen vandaag. En de Bulls uit Almelo die maken weer een ronde. Ahmed, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, want jullie proberen weer mensen erbij te betrekken. Ik had het net over een scrum. Dat is toch, zo heet het toch, hè, geloof ik?
3: Ja, klopt. Dat is een scrum. We doen, dan is het gewoon als er een kleine overtreding is gebeurd, dan lossen we dat op door 8 tegen 8 tegen elkaar aan te drukken en om dan de bal weer te veroveren. Ja, dat is een scrum.
2: Dat vind ik altijd het mooiste moment om naar te kijken naar rugby. Ja. Het fascineert mij ook, volgens mij hebben we dat vorig jaar ook al verteld toen ik met je aan de lijn was. Als je eerst denk je van nou oké, okay. En als je één keer in die wedstrijd zit en je kijkt ernaar, hè, want in Nederland is niet al te veel op televisie, maar dan blijf je ook gewoon kijken. Hè. Dat is toch ook wel een beetje verslavend allemaal.
3: Klopt. Ik bedoel, rugby, ik vind het een van de mooiste sporten in de wereld natuurlijk, omdat ik het zelf al heel lang heb gedaan. En het heeft gewoon alle aspecten. En dat maakt het zo in ieder geval ook verslavend, omdat je gewoon eigenlijk alles in zo'n wedstrijd ziet.
2: Ja, zeker weten. Helemaal te gek. Ja. Zeg, jullie maken weer een ronde. Tenminste, jullie proberen weer nieuwe leden te werven of mensen kennis te laten maken met het rugby. De eerste is al geweest, geloof ik, hè? Dat was afgelopen week. En de komende week ook weer.
3: Klopt. Wij we doen ons jaarlijks rugby, de Bulls komt naar je toe. Waarbij we eigenlijk gewoon alle kinderen onder 12 jaar, dus van 6 tot 12, die geven wij trainingen in de wijk. En dat doen we op diverse speelvelden en dat soort zaken binnen Almelo en Wieren. Dan geven we dat training aan de jeugd, ja.
2: Hartstikke goed. Hoe was de afgelopen week? We kijken, dat was dinsdagavond, hè?
3: Ja, we doen elke dinsdag.
2: Gisteren.
3: Gisteren was de eerste. En die was goed. Ik bedoel, onze jeugd traint dan zelf normaal bij ons op veld. Maar die zijn dan nu in de wijken. En dan mag iedereen zich eigenlijk daaraan toevoegen. Dus iedereen mag meedoen.
2: Oké, okay, maar neem je dat hele spul mee? Ik bedoel, die doel kun je niet meenemen, neem ik aan. Dat is een beetje lastig.
3: De paal lukt niet natuurlijk. Maar we hebben onze tacklebags, de stortkussens. Eigenlijk de ballen, natuurlijk alles die nemen we mee. Om daar in ieder geval zo goed mogelijk een rugbytraining te geven. Waarbij je... eigenlijk alles leert. Dus van snel pasen en rennen tot aan tegen een kussen aanbeuken en tackelen. Dus je maakt alles mee zo'n trainingsdag.
2: Oké, je moet wel tegen een stootje kunnen, hè?
3: Ja. Ja. Maar dat leer je vanzelf. Want ik zeg altijd, rugby is voor iedereen, klein en groot. Maakt niet uit, jongens, meisjes. Iedereen leert om daar gewoon tegen zo'n zak aan te rennen en te incasseren en ook uit te delen. Ja,
2: ja, dat bedoel ik eigenlijk een beetje te zeggen. Je moet tegen een stootje kunnen, maar er zijn technieken voor om dat te kunnen natuurlijk. Je hoeft niet echt een gespierde bundel te zijn wat dat betreft.
3: Nee, techniek is natuurlijk in alle sporten heel belangrijk. En dat leren we ze ook allemaal. Ja.
2: Heel gaaf. Zeg, wat doet de Big Bulls normaal gesproken? Hebben we de competitie? Hoe moeten we dat zien?
3: Ja, we hebben natuurlijk alle jeugdklassen vanaf onder 18. Ze zijn allemaal bezet. Dus heel veel jeugdteams die zijn bezig. We hebben een damesteam die ook fanatiek weer dit jaar aan de competitie begint. We hebben een heren 1 die gewoon ook over 2 weken de eerste wedstrijd speelt. Dus we zijn vol bezet. Okay. En genoeg leden, ja.
2: Hartstikke gaaf.
3: Maar altijd, er kunnen er meer bij natuurlijk.
2: Nee, dat heeft iedereen. Maar het is wel mooi dat jullie deze ronde doen om iedereen kennis te laten maken. Even kijken, de komende weken, weet je het uit je hoofd of moet ik het zeggen?
3: Nee, ik weet het uit mijn hoofd. We hebben de komende week dinsdag 15 september zijn we aan de Rembrandtveld in Almelo. 22 september zijn we op het speelveld Dr. G.H. Beensweg in Wierden. En 29 september speelveld Kruisen-Munthof, ook in Wierden.
2: Nou, ik zou zeggen...
3: Ja, vanaf 6:30 zijn we daar.
2: Ja. Kom met z'n allen de komende weken. Ik ben benieuwd wat het oplevert. Het zou heel gaaf zijn. We gaan het volgen. De rugbyclub, de Big Bulls in Almelo. Ahmed, dankjewel, hè.

Music van Ilse de Lange en Next to Me. De dame is op dit moment weer populair, hè? Met een heel oude single, Incredible. Het schijnt dat TikTok het heeft opgepakt. En ja, ze scoort er weer een fijne hit mee. Leuk voor Ilse. Dit was hem weer, de Twentse Ochtendshow.

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band en toen kwamen ineens de mannen griepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek, dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af en je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goede nieuwheden.
6: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek your Taylor.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het tankstation in Horen, waar vannacht een auto tegenaan klapte, blijft voorlopig gesloten. Bij de botsing vielen een dode en twee gewonden. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De auto vloog in brand en omstanders verleenden eerste hulp, meldt de politie. Bestuurder van de auto is aangehouden omdat hij onder invloed was. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland komen dit weekend weer terug. Alarmcentrale Eurocross heeft ambulances met verpleegkundigen die kant op gestuurd. Een groot aantal buspassagiers raakte licht gewond, maar 10 mensen zijn er slechter aan toe. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Bij een steekpartij op het Amsterdamse Rembrandtplein is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was op straat. Omdat het voor de politie onduidelijk is wat er precies is gebeurd, is die op zoek naar getuigen. En het is weer Open Monumentendag. Bijzondere gebouwen kunnen worden bezocht die normaal niet of niet helemaal open zijn. Je kunt ook naar de Vondelkerk in Amsterdam. Die brandde met oud en nieuw voor een groot deel af en wordt nu weer opgebouwd. Binnen kan worden bekeken hoe dat gaat. Ook morgen zijn er nog monumenten open. En dan het weer van Weer Online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden. In het noorden 19. En tot zover het ANP-nieuws.

0: de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
2: FM. Zeg, oude, scherpe, vrolijke, knappe man uit Hengelo.
1: Twente FM, weekend. Jasper Aanstoot.

Heerlijke plaat van Ed Sheeran en Justin Bieber. I don't care op jouw zaterdagochtend. De 12e, ik zei het al, van september. Gisteren was het natuurlijk 25 jaar geleden dat de Twin Towers in New York werden kapotgevlogen, om het zomaar even kort te zeggen. Daar is natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan. Zeg, de show werd geopend door de King of Pop, Michael Jackson. Beat It, uit de jaren 80 van het gelijknamige album. Werelds album, dat blijft het. En muziek, u weet het, het is tijdloos. En je hoorde net Ed Sheeran en Justin Bieber, I Don't Care. Zeg, het is een vol sportweekend. Ik heb straks de planning voor de wedstrijden hier, divisieniveau. De clubs uit Twente die er daarin uitkomen. En in het tweede uurtje nemen we ook even de Eredivisie onder de loep. En we hebben heerlijke muziek. Ja, deze vind ik heerlijk. Dit is de Bausa Magnetic en zometeen ook Calvin Harris featuring Tom...

Calvin Harris featuring Tom Grennan, By Your Side. En de Bauhaus zat ervoor, Magnetic. Zeg, leuk dat je luistert op deze zaterdagochtend. Muziek, die hebben we voor je. Heel veel en heel leuke muziek. Neem deze Nederlandse dames, Lois Lane, ook uit de jaren 80. Waren niet weg te slaan uit de hitlijst. It's the First Time. En ik zie ook Teddy Swims voor je klaarstaan. Bad Dreams. Straks voetbal en ook Formule 1. De eerste race op het circuit van...

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
9: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvet.nl.
10: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Een auto is vrijdagmiddag in Rijssel op de kop in het water beland. De bestuurder raakte met de auto in de slip op de laan Oud-Indiëgangers. De bestuurder en een bijrijder konden zichzelf uit de auto bevrijden. Ambulancepersoneel heeft beide nagekeken, maar een rit naar het ziekenhuis was niet nodig. De politie heeft de bestuurder meegenomen naar het bureau op verdenking van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft de auto later uit het water gehaald. De Military Boekelo kan van 1 tot en met 4 oktober gewoon doorgaan. Een bezwaar van Stichting Natuur Alert Nederland tegen het evenement is door de rechter afgewezen. De stichting vreest dat beschermde dieren, waaronder de das en verschillende vleermuissoorten, last hebben van de military. Natuur Alert wilde onder meer dat delen van het Thesingbos werden vermeden en dat er minder live muziek zou zijn. Ook zouden routes en waterbakken gecontroleerd moeten worden op beschermde dieren. Volgens de rechter is niet duidelijk aangetoond dat tijdens de komende editie regels worden overtreden. En daarom worden er geen beperkingen opgelegd en blijft de opzet van de military hetzelfde. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. De mist in de ochtend maakt langzaam plaats voor een klein beetje zon en wolken. Het blijft wel droog en dat bij een temperatuur van zo'n 22 graden. Er staat een zwak tot matige zuidwestenwind.
14: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Yeah, we were alive. Mooie samenwerking tussen Martin Garrix en U2, Fireflies. En de eerste na streeknieuws was van Benson Boone. Beautiful Things. Heerlijk op jouw zaterdag. De 12e is het vandaag van september. En nou ja, muziek alom. Zometeen neem ik je mee in de planning voor de wedstrijden hier in divisieniveau. De clubs uit Twente die daarin uitkomen. En er hoort muziek bij. Van

0: altijd en overal. Muziek waar je gelukkig van wordt. Alleen op jou, Twente FM.
1: Oeh.

0: op jou slaat, dan mag je meedansen. Nielsen hoorde je, Sexy als ik dans. En ook Level 42, To Be With You Again.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Eventjes meenemen in het divisieniveau de clubs uit Twente die daarin uitkomen. Tweede divisie. Vandaag om 3:00 Quick Boys tegen Roda Raalte. Om 3:15 AFC tegen HAC Hardenberg. In de derde divisie A Excelsior 31 om 2:30 tegen Purmerstein. En om 2:30 ook de Harkemaanse Boys tegen Staphorst. En ook om 2:30 SC Genemuiden tegen SVZW. Neem een kijkje in de vierde divisie D. De Oldeveste 54 om 3:00 tegen Bomboys. Deto tegen TVC 28 en Kwik 20 uit Oldenzaal tegen Urk. HSC 21 om 6:00 vanavond tegen Berkum. En om 2:00 vanmiddag, dat is trouwens zondag de wedstrijd. Neo tegen Heino. Dus dan moet je eventjes opletten als je daar naartoe gaat. Dat je niet de zaterdag pakt, want dan is die wedstrijd voorbij. Nog niet gespeeld, moet ik zeggen. Oh, dit is leuk. Dit is een mooie plaat. Dit is Carol Emerald uit de Zero's. Back it up op jouw zaterdagochtend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
4: Koop zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
4: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op Twents Adverteren.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De eerste Nederlanders die min of meer betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar huis. Een bus met 8 mensen is vertrokken uit Oostenrijk. Daar waren ze op vakantie. 4 van hen zaten niet in de bus. Ze waren niet mee op excursie naar Zwitserland toen die verongelukte. De politie in Maassluis heeft vannacht een waarschuwingsschot gelost toen hij moest ingrijpen na een vechtpartij. Een agent dacht een vuurwapen gezien te hebben en zette de achtervolging in toen een paar verdachten er met de auto vandoor gingen. Er werd een schot gelost, maar een vuurwapen werd niet gevonden. De Franse politie denkt aan opzet bij het treinongeluk gisteravond in het noordwesten van Frankrijk, meldt persbureau AFP. Het was al bekend dat er iets van ijzer op de rails lag waarop de trein was gebotst en dat kan er dus zijn opgelegd. Ruim 40 mensen raakten gewond. Een vrouw is er slecht aan toe. En bij brand in een verzorgingshuis in Chili in Zuid-Amerika zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen. 10 mensen werden uit het gebouw gered en moesten naar het ziekenhuis. Op beeld is te zien dat er metershoge vlammen uit het dak sloegen. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is. En dan het weer van meer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens sta je bijna een kwartier in de file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Het is zomer in Twente.
10: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
11: Twente FM. Zeg, oude, scherpe, vrolijke, knappe man uit Hengelo.
10: Twente FM, weekend. Jasper Aanstoot.

leuk dat je nog steeds luistert naar Twente FM Weekend. Heerlijk, welkom in uur 2. George Michael opende dat uur 2. Outside hoorde je. En Roxy Dekker, Bare Minimum. En wat heeft de jonge dame nu gedaan? Afgelopen week ging haar show op van 24 april 2027 in de voorverkoop in de Johan Cruijff Arena. Enkele seconden, nog geen minuut. Het hele concert, 55.000 kaarten, vertrokken. En als je erbij bent, leuk, want er komen geen andere concerten, omdat we dan nog midden in het voetbalseizoen zitten. Dus ik verwacht dat we dan ergens, ja, in de vakantie toch nog weer andere data gaan krijgen. Dus dat is helemaal leuk. Ik zei het al, muziek, nieuwe muziek. Ja, ik vind het leuk om te draaien, hoor. Neem deze van Bryan Adams. Staat op het album dat 6 november uitkomt. Het album heet How's It Going? Dit is The Ballad of Terry Fox. En dit gaat groter worden. Believe!

Luther Vandross, Never Too Much. Prachtige stem heeft die man, zeg. En je hoorde ook de nieuwe single van Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox. En nu we toch zo rustig bezig zijn op jouw zaterdagochtend, draaien we er nog eentje achteraan. Dit is Dean Lewis, Trust Me Mate. En zometeen Prince.

Prince hoor je natuurlijk op jouw zaterdagochtend Twente FM weekend. Daar luister je naar. En de voorzat Dean Lewis, Trust Me Mate. Dan heb ik het streeknieuws voor jou. Zometeen, gelezen door Tanja Reinders natuurlijk. Nog één plaatje in het voorprogramma. Die staat, en die is van Gracie Abrahams.

0: Woonscentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
5: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De politie heeft 6 mensen aangehouden in een onderzoek naar de handel in zwaar en verboden vuurwerk. Onder hen is een 56-jarige man uit Hengelo. Die wordt gezien als een van de hoofdverdachten. In maart werden woningen en opslaglocaties doorzocht in Hengelo, Zwolle en Duitsland. En daarbij werd ruim 22.000 kilo vuurwerk gevonden, waaronder cobra's en shells. In een voormalige munitiebunker in de Duitse Reken lag zo'n 20.000 kilo opgeslagen. Het vuurwerk was vermoedelijk bedoeld voor de Nederlandse markt. De tweede hoofdverdachte is een 65-jarige man uit Gildenhuis. Daarnaast zijn mannen uit Hengelo, Borne, Markelo en Zwolle aangehouden. Snackbar De Haven aan de Handelskade Zuid in Enschede heeft vrijdag na ruim 40 jaar definitief de deuren gesloten. De snackbar, die bij veel Enschedeërs ook bekend is als Het Keetje, was jarenlang een vertrouwde plek voor een patatje waterfiets of een schippersbal. Maar ook een ontmoetingsplek tijdens evenementen. De eigenaren zeggen dat de sluiting het gevolg is van een langdurige juridische strijd rond het pand, die al sinds 2022 loopt. Onderzoeken, procedures en oplopende juridische kosten hebben volgens hen een grote impact gehad op hun gezondheid en welzijn. Ondanks het moeilijke afscheid kijken de eigenaren met dankbaarheid terug en bedanken ze hun klanten en hun vaste gasten voor ruim 40 jaar. En tot slot heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft droog. Er staat een zwak tot matige zuidwestenwind en de maxima liggen rond de 22 graden. Vannacht ontstaan regenbuien en ook morgen houden we het niet droog.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer op de A12 vanuit Arnhem heeft 10 minuten oponthoud voor de Duitse grens door controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Zo'n plaatje dat absoluut op jouw zaterdagochtend past. The Weeknd, Dancing in the Flames. En Jason Mraz opende de tweede half uur. Make it mine. Doen we zo meteen. Ik zeg uitslagen en planning in de Eredivisie. Zometeen voor jou. Eventjes een plaatje van Oscar and the Wolf, Angel Free. En ook Robbie Williams komt eraan.

0: Prachtige fade-out van Robbie Williams. Love Lights. En ook Oscar and the Wolf voor je Angel Face.
1: Twente FM. Sportnieuws.
0: Ja, ik zei het al. Ik wil je toch even meenemen in de planning en de uitslagen van de Eredivisie voor de wedstrijden dit weekend. Speelronde nummer 6 zijn we. Op vrijdagavond was er 1 wedstrijd. AZ speelde thuis 1-1 gelijk tegen Willem II. Inderdaad, je hoort het goed. Eerste puntverlies voor de club uit Alkmaar. Wedstrijden van vandaag zaterdag om 4:30. FC Twente tegen ADO Den Haag. En ADO heeft de puntjes hard nodig. Al ben ik bang dat ze die vandaag niet gaan krijgen. 7:15 Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. En om 8:00 Fortuna Sittard tegen Ajax. En om 9:00 nog een wedstrijd tussen Cambuur en NEC. Gaan we een kijkje nemen op de zondag. Excelsior om 12:15 tegen Utrecht. Heerenveen om 2:30 tegen Telstar. 4:45 PEC Zwolle tegen Feyenoord. En de laatste voor dit weekend om 8:00 s'avonds. PSV tegen Sparta Rotterdam. Kun jij wel lekker inzetten. En natuurlijk ook vanmiddag om 4:00 de kwalificatie voor de Grand Prix van Madrid. Dit is Simply Red.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen.
6: Venegor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Venegor Energiemanagement. Of kijk op venegorweerselo.nl. Onderdeel van de Venegor Installatiegroep.
7: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
13: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
14: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
15: Start de motor! De boerderij wacht.
16: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De 5 mensen die om het leven kwamen bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn allemaal ouder dan 70, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken, en komen uit verschillende plaatsen. De bus waarin ze zaten reed eergisteren door een vangrail en kwam op zijn kant naast de weg terecht. Ondertussen zijn de eerste mensen die met de bus op vakantie waren onderweg naar huis. Alarmcentrale Eurocross heeft een bus geregeld en 8 mensen kunnen daarin mee. 4 van hen raakten gewond bij het ongeluk, maar maken het wel goed. Ook 2 ambulances zijn onderweg om mensen op te halen. De familie van Jade Kops wordt lastiggevallen en soms zelfs bedreigd. Zo erg dat haar zusje niet naar haar graf durft. Dat vertellen haar ouders aan een lokale omroep. Mensen accepteren niet dat de familie geen contact wil, zegt haar vader. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en deelde er veel over op social media. En op het spoor waar in Frankrijk een trein ontspoorde is een stuk rails gevonden en de politie denkt dat iemand dat daar heeft neergelegd. Gisteravond reed de trein tegen iets aan waardoor 5 wagons ontspoorden en er eentje kantelde. Meer dan 40 mensen raakten gewond. Een vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En dan het weer van meer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon schijnt in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag meer bewolking. Morgen eerst regen en daarna klaart het op. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op de A1 vanuit Hengelo rijdt het ook langzaam voor de grens. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Somebody, aan het begin van een nieuwe aflevering van Weekend Henk op deze zaterdagmiddag hier op Twente FM. Ik wil je nog even bedanken, als je dat hebt gedaan, voor de felicitatie vanwege mijn trouwen, anderhalve week geleden alweer ondertussen. En voor de gezinsuitbreiding die we hebben gekregen. Ja, ja, en dan denk je misschien, Henk, heb je een baby gekregen? Heb ik helemaal gemist? Nee, we hebben een puppy. We hebben een puppy en de puppy heet Babs. Nou, zijn we helemaal op de hoogte? Gaan we het verder niet over hebben in dit programma. Wil je puppy Babs volgen? Dan kan dat op mijn socials in ieder geval. Wat gaan we doen in de show? Nou, eigenlijk wat we altijd doen, zometeen een update van wat er allemaal gebeurde op deze dag. Wie zijn de jarig? We hebben natuurlijk heel veel lekkere muziek. En ja, natuurlijk ook nog streeknieuws. Kortom.

Starship and we built this city. En het is 12 september vandaag. En wat gebeurde er allemaal op deze dag in het nieuws? En natuurlijk kijken we ook even naar wie de jarig is. Nou, in 2007 ging de NOS helemaal over op breedbeeld. Vanaf dat moment werden alle journaals, sportuitzendingen, evenementprogramma's in breedbeeld uitgezonden. En tegenwoordig is dat heel normaal, maar toen was het toch al een echte verandering. En in 2010 baarde Lady Gaga behoorlijk wat opzien tijdens de MTV Video Music Awards. Ze verscheen daarin in haar inmiddels beroemde jurk van echt vlees, compleet met bijpassende schoenen en hoofddeksel. En ze ging ook nog eens met 8 awards naar huis. En in 2021 drongen 82 dieractivisten het terrein van kalverslachterij Ecro in Apeldoorn binnen. Een aantal ketenen zich vast en uiteindelijk moest de mobiele eenheid er aan de pas komen om ze weer los te halen. Jaren vandaag en mogen kaarsen blazen. Linda Gray, voor de oudere jongeren onder ons natuurlijk bekend als Sue Ellen uit de televisieserie Dallas. De Canadese zangeres Marlène Fameuil, die vooral in Frankrijk grote successen heeft geboekt. En de Nederlandse acteur en regisseur Hugo Metzers is vandaag jarig.

I've got a little something for you, de M&A's op je radio. Morgen is het zover, dan is het weer de singelloop natuurlijk. En misschien ben je wel zo'n fanatieke loper die er graag meedoet elk jaar. Laat het ons dan eens even weten hoe het jou bevalt en of je het leuk vindt. Ja, dat zal wel, want anders doe je niet mee natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld, heb je muziek op je oren? En mag je overigens wel muziek op je oren? Dat weet ik niet, ik gooi wel wat in de groep. Maar wat zou je dan willen horen? Daar ben ik dan heel benieuwd naar. En misschien kunnen we onze playlist een klein beetje aanpassen morgen, zodat jij uptempo nummers hebt in plaats van langzame nummers. Want ja, daar loop je niet zo lekker op, lijkt mij. Dus laat het even weten via de 1-2-app. Straks hebben we nog streeknieuws voor je. Maar we hebben ook nog zometeen een update van de streeknieuws. Dat hoor je zometeen naar Shepherd. En deze van Shara, Best Friend. Nu op Twente FM.

0: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
2: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
3: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw in.
5: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De politie heeft 6 mensen aangehouden in een onderzoek naar de handel in zwaar en verboden vuurwerk. Onder hen is een 56-jarige man uit Hengelo. Die wordt gezien als een van de hoofdverdachten. In maart werden woningen en opslaglocaties doorzocht in Hengelo, Zwolle en Duitsland. En daarbij werd ruim 22.000 kilo vuurwerk gevonden, waaronder cobra's en shells. In een voormalige munitiebunker in het Duitse Reken lag zo'n 20.000 kilo opgeslagen. Het vuurwerk was vermoedelijk bedoeld voor de Nederlandse markt. De tweede hoofdverdachte is een 65-jarige man uit Gildenhuis. Daarnaast zijn mannen uit Hengelo, Borne, Markelo en Zwolle aangehouden. Snackbar De Haven aan de Handelskade Zuid in Enschede heeft vrijdag na ruim 40 jaar definitief de deuren gesloten. De snackbar, die bij veel Enschedeërs ook bekend is als Het Keetje, was jarenlang een vertrouwde plek voor een patatje waterfiets of een schippersbal. Maar ook een ontmoetingsplek tijdens evenementen. De eigenaren zeggen dat de sluiting het gevolg is van een langdurige juridische strijd rond het pand, die al sinds 2022 loopt. Onderzoeken, procedures en oplopende juridische kosten hebben volgens hen een grote impact gehad op hun gezondheid en welzijn. Ondanks het moeilijke afscheid kijken de eigenaren met dankbaarheid terug en bedanken ze hun klanten en hun vaste gasten voor ruim 40 jaar. En tot slot heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft droog. Er staat een zwak tot matige zuidwestenwind en de maxima liggen rond de 22 graden. Vannacht ontstaan regenbuien en ook morgen houden we het niet droog.

0: en de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM, Weekend Henk.

0: Ocean had een aantal hitjes in de jaren 80. En dit was er ook eentje van. Zo'n lekkere zomerse plaat. Hoewel het geen zomer meer is buiten, draaien we hem toch. The Lover Boy op Twente FM. En daarvoor Mally Cyrus en haar Flowers op Twente FM. De politie heeft 6 verdachten aangehouden in een langlopende onderzoek naar handel in zwaar en verboden vuurwerk. De 2 hoofdverdachten zijn afkomstig uit Hengelo en het Duitse Gildenhaus. In maart werd er een woning en 4 opslaglocaties doorzocht in Hengelo, Zwolle en in Duitsland. Er werd ruim 22.000 kilo vuurwerk aangetroffen in de zware categorie F3 en F4. Dat is vuurwerk met de kracht van een explosie. Vuurwerk dat ook overigens vaak gebruikt wordt bij aanslagen en bedreigingen. Denk daarbij aan zogenaamde cobra's, dumbums en shells. In een voormalige munitiebunker in Rekken trof de Duitse politie zelfs 20.000 kilo zwaar verboden vuurwerk aan. Het vuurwerk lag daar illegaal opgeslagen en is in beslag genomen. En er zijn aanwijzingen dat vuurwerk bestemd was voor de Nederlandse markt.
1: You sure do. Come on, baby.

We gaan even naar Losser, want rond Wereld Alzheimerdag op 21 september wordt door heel Nederland activiteiten gehouden om aandacht te vragen voor deze aandoening. Naar verwachting zal het aantal mensen met dementie nog sterk toenemen de komende decennia. En gemeenten als Losser doen daarom al veel om de samenleving hierop voor te bereiden, zoals cursussen voor de omgeving. Daarnaast houdt Fundament als lokaal welzijn ook activiteiten. Op 21 september staat bijvoorbeeld een gezellige muziekbingo in Overdinkel op het programma. Muziek haalt leuke herinneringen naar boven en bingo is gewoon gezellig. Een leuke activiteit voor iedereen met een met of zonder een dementie dus. Op maandag 21 september vanaf 7 uur in de vereniging in Overdinkel. En wil je daarbij zijn, aanmelden kan via info@fundamentlosser.nl. info@fundamentlosser.nl. Dat zo moet het zijn. Gaat het allemaal te snel? Ik ga het me zo maar voorstellen. Je hebt geen pen en papier bij de hand. Kijk dan even op onze website 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
11: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
12: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De 5 Nederlanders die afgelopen week bij het busongeluk in Zwitserland omkwamen, zijn 4 vrouwen en een man. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken komen ze uit verschillende plaatsen en waren ze allemaal ouder dan 70. Een groep Nederlanders was op vakantie in Oostenrijk. Tijdens een excursie naar Zwitserland crashte de bus. Er is straks een klimaatmars in Amsterdam. Die gaat vanaf de Dam naar het Museumplein. Doel is om aandacht te vragen voor schone energie en af te stappen van fossiele brandstoffen. De eerste mensen hebben zich al verzameld op de Dam. Daar zijn straks eerst speeches en ook treden er artiesten op, zoals Somjeu. Reform UK, de partij van Nigel Farage, heeft de grootste donatie ooit uit de Britse geschiedenis gekregen. Een cryptomuntenmagnaat doneert iets meer dan 40 miljoen euro. De giften die Reform UK krijgt, liggen onder de loep. Zo loopt er een onderzoek of de partij met het accepteren van donaties de regels niet overtreedt. En de familie van de in april aan kanker overleden Jade Kops wordt bedreigd en gestalkt, meldt een lokale omroep. Jade deelde alles over haar ziekte en mensen denken haar goed te kennen. Ze accepteren niet dat de familie geen contact wil. De politie voert gesprekken met de bedreigers om het stalken en bedreigen te stoppen. En dan het weer van weer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon schijnt in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag meer bewolking. Morgen eerst regen. Daarna klaart het op. En tot over het ANP-nieuws.

Donovan en Too Many Broken Hearts hoorde je zojuist aan het begin van het tweede gedeelte van Weekend Henk op je radio. Hey, goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Zometeen heb ik nog als trainer voor je en natuurlijk nieuwe muziek uit de regio. Wat is Somber? My Body Isn't

en Round Round op Wente FM. Morgen de Ziggo lopen en dat heeft natuurlijk ook invloed op bepaalde dingetjes. Zo ook de regiotaxi. Want de regiotaxi adviseert mensen die morgen van en naar Enschede reizen met deze voorziening om ritten wellicht te wijzigen. Want tussen 9 en 1 uur wordt namelijk de Ziggo loop gehouden. Wat ook impact zal hebben op de bereikbaarheid in Enschede. Boek dan ook geen ritten tussen deze tijd, zo is het advies. En ook tussen 1 en 3 uur 's middags is het verstandig om alleen te reizen als het echt nodig is. De ervaring leert dat voertuigen tijdens de singelloop veel vertraging oplopen omdat de verkeersregelaars amper verkeer doorlaten. En daardoor kan men niet garanderen dat de reiziger op tijd ter plaatse is of opgehaald kan worden. Dus heb je een beetje ruimte, heb je een beetje speling, maak daar geen gebruik van, de regiotaxi. Overigens, dit is ook lekker trouwens, Lost Frequencies. Daarna heb ik nog Madonna voor je en Ed Sheeran.

Hou je ook zo van feestjes? Ik wel althans. En bedrijfsfeestjes, die heb je waarschijnlijk ook wel hier en daar meegemaakt. Nou, een bedrijfsfeest in Kopenhagen kreeg wel een bijzondere afloop. Toen namelijk een hele grote discobal plotseling naar beneden viel. En de bal kwam boven op het hoofd van een man van in de 40 terecht. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en verkeerde afhankelijk in kritieke toestand. Maar inmiddels is hij stabiel en buiten levensgevaar. Drie andere feestgangers liepen verwondingen op. Lichte verwondingen dan in dit geval. Het ongeluk gebeurde tijdens een groot personeelsfeest van een accountants- en adviesbureau, waar duizenden mensen aanwezig waren. Getuigen hoorden een harde knal en toen de bal waaraan de bal hing het begaf. De politie onderzoekt hoe de discobal naar beneden kon vallen. Ja, dat zijn van die dingen die, ik zal niet zeggen regelmatig gebeuren op een feestje, maar er gebeuren wel dingen op een feestje waarvan je denkt van, nou,

0: zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De politie heeft 6 mensen aangehouden in een onderzoek naar de handel in zwaar en verboden vuurwerk. Onder hen is een 56-jarige man uit Hengelo. Die wordt gezien als een van de hoofdverdachten. In maart werden woningen en opslaglocaties doorzocht in Hengelo, Zwolle en Duitsland. En daarbij werd ruim 22.000 kilo vuurwerk gevonden, waaronder cobra's en shells. In een voormalige munitiebunker in het Duitse Reken lag zo'n 20.000 kilo opgeslagen. Het vuurwerk was vermoedelijk bedoeld voor de Nederlandse markt. De tweede hoofdverdachte is een 65-jarige man uit Gildenhuis. Daarnaast zijn mannen uit Hengelo, Borne, Markelo en Zwolle aangehouden. Snackbar De Haven aan de Handelskade Zuid in Enschede heeft vrijdag na ruim 40 jaar definitief de deuren gesloten. De snackbar, die bij veel Enschedeërs ook bekend is als Het Keetje, was jarenlang een vertrouwde plek voor een patatje waterfiets of een schippersbal. Maar ook een ontmoetingsplek tijdens evenementen. De eigenaren zeggen dat de sluiting het gevolg is van een langdurige juridische strijd rond het pand, die al sinds 2022 loopt. Onderzoeken, procedures en oplopende juridische kosten hebben volgens hen een grote impact gehad op hun gezondheid en welzijn. Ondanks het moeilijke afscheid kijken de eigenaren met dankbaarheid terug en bedanken ze hun klanten en hun vaste gasten voor ruim 40 jaar. En tot slot heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft droog. Er staat een zwak tot matige zuidwestenwind en de maxima liggen rond de 22 graden. Vannacht ontstaan regenbuien en ook morgen houden we het niet droog.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

Iemand die meer onder ons is. Nog niet zo lang geleden overleden. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. En wat heeft hij voor lekkere muziek gemaakt? Denk aan Josephine en On The Beach, om maar even twee te noemen. En zo kan ik er wel even doorgaan. Zometeen heb ik nieuwe muziek voor je uit Overijssel. Dat doen we onder andere na Total Touch. En die hoor je nu.

Jimmy Neal was een eendagsvlieg in de jaren 90 met deze Ain't No Doubt. Je hoort hem nog regelmatig hier op de radio voorbij komen bij Twente FM. Ik zei het al, ik heb nieuwe muziek voor je. Daarvoor blijven we lekker gewoon in Overijssel. Want ja, er komt gewoon heel veel lekkere muziek uit Overijssel. En deze groep heeft gewoon al een aantal hitjes op zak. Hè? Ja, zijn op Radio 2 te horen geweest. Zijn, hoe heet het, topzong geweest bij Radio 2. En daar zijn we als Overijsselnaren dan toch een klein beetje trots op, kunnen we toch wel zeggen. Ik heb het over Higo. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht en die heet Antwoord. En die hoor je nu voor het eerst hier in Weekend Henk.

0: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: We zijn blij dat je naar ons luistert. En we luisteren ook naar jou. Je favoriete muziek hoor je hier. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
6: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
9: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
15: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Brabant is een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk onderschept. Politie hield in Geffen een busje aan dat nogal slingerde. Ze voerden duizenden stuks illegaal vuurwerk in dozen en ook levensgevaarlijke cobra's. Bestuurder had in een loods verderop ook drugs en airsoftwapens die leken op echte. De man is aangehouden. De club van supportersverenigingen baalt van de nieuwe KNVB-maatregelen om het afsteken van vuurwerk aan te pakken. Voortaan moet een wedstrijd direct worden gestaakt zodra er vuurwerk op het veld komt. Nu krijgt één persoon de macht om de dag van een vol stadion te verpesten, zeggen de verenigingen. De emotie wint, vinden ze. Vanaf de Dam in Amsterdam zijn duizenden mensen begonnen aan de klimaatmars. Ze hebben borden bij zich die terugkijken op de afgelopen hete zomer. Dit was de koudste zomer van de rest van je leven, staat erop. Ze roepen op om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en huizen te verduurzamen. Eindpunt is het Museumplein. En in de derde en laatste training voor de Grand Prix van morgen in Madrid heeft Max Verstappen de vijfde tijd gereden. Gisteren reed hij ongeveer even snel bij de eerste trainingen. Lewis Hamilton crashte op het stratencircuit van Madrid. Hij remde te laat en ramde een muur. De kwalificatie is later vanmiddag. En dan het weer van weer online. Een mix van wolken en zon met 19 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Vanavond bewolkt en later regen. Morgen begint regenachtig, later opklaringen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

5:42 en Heaven in My Hands op Twente FM. En we gaan even naar Haaksbergen. Want boeren in Haaksbergen zijn blij met de steun van het gemeentebestuur. Het college heeft namelijk in een brief aan landbouwminister Jamie van Essen zijn zorgen uitgesproken over de gevolgen van de nieuwe stikstofplannen. Vooral boeren rond de twee Natura 2000 gebieden in Haaksbergen vrezen ingrijpende maatregelen. En bijna 40 agrarische bedrijven liggen binnen een straal van 500 meter van deze natuurgebieden. Volgens de gemeente kunnen de plannen niet alleen gevolgen hebben voor boeren, maar ook voor de lokale economie en de leefbaarheid van de dorpen. Met de brief hoopt Haaksbergen bovendien dat onzekerheid en mogelijke boerenprotesten niet verder escaleren. De gemeente krijgt positieve reacties vanuit de agrariërs en de landbouworganisatie LTO. En ook de vele omgekeerde Nederlandse vlaggen in Haaksbergen laten volgens wethouder Esther Diepenmaat zien dat de stikstofplannen sterk leven onder de boeren. Twente FM, de luister je naar met nu Rihanna. Don't stop the music. Laten we dat dan ook zeker niet doen.

Het is alweer zaterdagmiddag. Ah, en zo'n weekend vliegt eigenlijk voorbij voordat je door hebt. Morgen, ik heb het al eerder gezegd, is natuurlijk de singelloop in Enschede. En als je een plaat wil horen tijdens het lopen, laat het ons even weten. Misschien kunnen we onze playlist een klein beetje aanpassen daarop. Het kan allemaal via de app. Download hem eventjes op je telefoon en stuur even een berichtje welke plaat je eventueel lekker vindt om op te lopen. Het gaat trouwens hard met het door Bert Daming van projectontwikkelaar Nijboer uit Marsum ontwikkelde concept Woonwies voor zorggeschikte woningen en appartementen. Want in maart dit jaar werd in Wier al een appartementencomplex met 15 levensloopbestendige woningen officieel geopend. Verder heeft het college van Losser onlangs het ontwerp-omgevingsplan van de bouw van 54 appartementen aan de Martinusplein voorgelegd aan het gemeenteraad. En in Oldenzaal is in januari wokrestaurant Royal Plaza aangekocht, dat nog ontwikkeld moet worden tot een complex volgens het Woonwies-concept. Wil je daar natuurlijk meer over weten? Dan kan je terecht op onze website

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ah, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam en 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
9: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. In de Tulpstraat in Oldenzaal moeten een vrijstaande woning en een grasveld plaatsmaken voor een appartementencomplex met 17 woningen. Aannemersbedrijf Warmes uit Lathrop, Breklenkamp wil er 3 woonlagen bouwen voor onder meer starters, alleenstaanden en ouderen. Het complex krijgt een lift en er komen 16 parkeerplaatsen. De gemeente Oldenzaal staat positief tegenover de plannen en vindt de appartementen passen bij de behoefte aan woningen voor kleinere huishoudens. Wanneer de bouw kan beginnen is nog niet bekend en ook de verkoopprijzen zijn nog niet vastgesteld. Cultuurhuizen Trefhuis in Overdinkel bestaat 10 jaar en dat wordt vandaag uitgebreid gevierd met een jubileumbijeenkomst en een feestavond op het Dorpsplein. Van 6 tot 8 uur is er een besloten bijeenkomst voor onder meer oud-vrijwilligers en vrijwilligers, medewerkers en samenwerkingspartners. En daarna vanaf 8 uur is iedereen welkom op het Dorpsplein. Daar zijn verschillende optredens met onder andere zanger Justin de Wild en DJ-duo Buurman en Buurman. Het Trefhuis groeide in 10 jaar uit tot een belangrijke ontmoetingsplek in Overdinkel. Met het jubileum wil de organisatie vooral de vele vrijwilligers, medewerkers en partners bedanken die daaraan hebben bijgedragen. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft droog. Er staat een zwak tot matige zuidwestenwind. En de maxima liggen rond de 22 graden. Vannacht ontstaan regenbuien en ook morgen houden we het niet droog.
13: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment vielen op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
14: Van noord naar zuid en van oost naar west. In Twente luistert iedereen...
15: Weekend Henk. Henk Ketting.

jij nog waar R.E.M. voor staat. Rapid Eye Movement. En Losing My Religion was een van de grote hits. En daarvoor Janet Jackson en Escape. De gemeente Borne neemt extra maatregelen vanwege overlast door groepen jongeren. Dat meldt de RTV Oost. Volgens hen worden politie, BOA's en jongerenwerkers vaker ingezet en gaan zij meer met de jongeren in gesprek. Onder meer klachten rond de leegstaande pand aan de Grote Straat komen binnen. Maar ook een voormalige Holtenhoffenschool trekt de jongeren die leegstaande gebouw binnengaan en daar filmpjes van op sociale media plaatsen. Eerder dit jaar moest ook al de tijdelijke ijsbaan op het Dorpsplein 's avonds eerder sluiten vanwege jongerenoverlast. En de gemeente zegt dat de meldingen serieus genomen worden en wil tegelijk onderzoeken wat er nou onder de jongeren speelt. En als dat eventueel nodig is, dan zullen er ook gesprekken volgen met de ouders over het gedrag van hun kinderen. Straks heb ik nog muziek van je van Tom Cochran. Nou, wat dacht je van Shakira? Alex Warren. Maar eerst deze lekkere...

Fleming, zij wil mij. En tot zover deze aflevering van Weekend Henk voor deze zaterdag alweer. De 12e van de 9e 2026. Het jaar gaat snel, gebruik hem wel. We hebben nog een paar weken te gaan en dan zitten we alweer in de kerst. Misschien ben jij er wel aan toe en moet je er niet aan denken. Maar geef het je toch maar eventjes mee. Zometeen na 3 uur, de one and only Michel Otter en zijn Otter Show. Heel veel plezier met hem. En ik ben er morgen weer, zoals ik al zei. Ik heb nog een paar plaatjes voor je. En één daarvan is natuurlijk Shakira. Ja, hoe kan het ook anders? En Die Die, tot morgen. En nog een hele fijne zaterdag.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
12: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam en 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks allerlei maatregelen om de koopkracht overeind te houden, gaan we volgend jaar miljarden meer belasting betalen. 4 miljard blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken. Dat betekent dat voor de meeste mensen de koopkracht er met 0,2% op achteruit gaat. Mensen met de laagste inkomens gaan er wel iets op vooruit. Na een zomer met hoge temperaturen en bosbranden laat het kabinet te weinig van zich horen over het klimaat. Dat is de kritiek van linkse Kamerleden die meelopen met de klimaatmars in Amsterdam. Dit was het moment om actie te ondernemen. Je kunt niet steeds op de snoesknop drukken, zeggen de Kamerleden van onder meer Pro en Volt. Een flinke vuurwerkvangst gisteravond in Brabant. Toen een bestelbus aan de kant werd gezet omdat die slingerde, werd een partij van duizenden stuks illegaal vuurwerk gevonden. De bestuurder bleek in een gehuurde loods iets verderop ook wapens, drugs en nog meer vuurwerk te hebben liggen. Hij is aangehouden en vastgezet. En als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, zouden Ierland en Noord-Ierland best één land kunnen worden. Dat zal er uiteindelijk toch wel van komen en dan kan het net zo goed nu. Ik zou het geweldig vinden, zegt Trump, die nu in Ierland is. De Britse premier Burnham zegt dat er in het VK weinig draagvlak is voor een eenwording. En dan weer van Weer Online. Wolken, maar ook zon en het is 19 tot 22 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
1: Twente FM. De Otter Show.

0: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
1: Ah, goedemiddag, welkom. Dit is de Otter Show op Twente FM. Wat fijn dat je erbij bent op deze zaterdagmiddag. Och, wat is het een fijn weekend. Ik heb zoveel zin in deze aflevering weer. Ongelooflijk. En dan straks ook nog eens die voetbalwedstrijd van FC Twente tegen ADO Den Haag. Oh, heb ik nu al zin in. Ik heb de tv al aangezet. Ja, ik wil geen minuten van missen. Maar, ik ga het niet verklappen. Nee, dat ga ik niet doen vandaag. Ik zal je dit keer niet op de hoogte houden van die wedstrijd. Dat hoor je allemaal na de tijd wel. En dan, dan kun je dat zelf ook nog even terugkijken in de samenvatting. Ja, toch? Ja. Zonder dat de verrassing er helemaal af is. Hey, verder natuurlijk de gebruikelijke dingen in dit programma. Een prachtige ottersontdekking zometeen. We gaan even bellen met Merle vandaag. We hebben een ottersontsnapping. Ach jongens, het zit weer bommetje vol deze aflevering. Dus heerlijk. Ik heb er heel veel zin in. Ja, ik hoop jij net zoveel als ik. En weet je waar ik ook zin in heb? In het liedje van Ella Langley. Ja, die vind ik zo leuk. Oh, heerlijk. Heerlijke country op je radio. Dit is Tuesday in Texas. Tuesday in Texas. Bij de Otter Show. Just when

0: Lekker man.
1: Justin Timberlake hoorde je het prachtige liedje Señorita.
2: Otters ontdekking.
1: Hoppakee, is het alweer tijd voor Otters ontdekking op deze zaterdagmiddag. Ja, en het is een beetje ingewikkeld. Ja, ik moet eerlijk zeggen, een liedje wat ik nu ga draaien, had ik misschien vorige week ook al kunnen draaien. En misschien zelfs die week ervoor al, maar dat weet ik niet meer. Nee, hij is op 3 september uitgekomen, bedenk ik me nu. Maar ik had hem dus eigenlijk vorige week al kunnen draaien. Ik heb er toen gewoon niet aan gedacht. Dat vind ik heel erg. Want eigenlijk is er ook alweer iets anders nieuws uit, wat ik ook wil laten horen. Nou, dat kan dus niet allemaal. Nee. Maar gelukkig is er morgen ook nog een dag en kan ik dan die andere doen die dan dus woensdag is uitgebracht. Ja, goede deal, hè? Dus het liedje wat afgelopen woensdag is uitgebracht, die hoor je morgen in Otters Ontdekking. En het liedje dat vorige week donderdag is alles uitgebracht, ja, nou ja, die hoor je dus nu in Otters Ontdekking. En het is prachtig. Het is de nieuwe single van Higo, die heet Antwoord.

0: achter me verdwijnt.
1: Wie denk je dat daar zit? Wie denk je dat daar zit? Wie denk je dat daar zit?
2: Michel Otter.
1: Ja!
3: De Otter Show.

Running Up That Hill van Kate Bush. Natuurlijk weer helemaal hip. Een paar jaar terug door de serie... hoe heette die serie ook weer? Stranger Things. Ja, ik moest even nadenken, maar hij kwam wel. En sinds die tijd zijn we hem ook gewoon non-stop blijven draaien, geloof ik. Maar daarvoor deden we dat denk ik ook al wel hier op Twente FM. Hey, goedemiddag en welkom. Het is bijna 4:30. Ik moet een strategische keuze maken. Ga ik meteen alvast naar de reclame of doen we eerst nog een liedje? Weet je wat? We doen eerst een liedje. Van Olivia Dean. Dit is Man I Need.

0: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
1: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste broeder. Tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
9: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
10: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
11: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. In de Tulpstraat in Oldenzaal moeten een vrijstaande woning en een grasveld plaatsmaken voor een appartementencomplex met 17 woningen. Aannemersbedrijf Warmes uit Lathrop, Brecklenkamp wil er 3 woonlagen bouwen voor onder meer starters, alleenstaanden en ouderen. Het complex krijgt een lift en er komen 16 parkeerplaatsen. De gemeente Oldenzaal staat positief tegenover de plannen en vindt de appartementen passen bij de behoefte aan woningen voor kleinere huishoudens. Wanneer de bouw kan beginnen is nog niet bekend en ook de verkoopprijzen zijn nog niet vastgesteld. Cultuurhuis Het Trefhuis in Overdinkel bestaat 10 jaar en dat wordt vandaag uitgebreid gevierd met een jubileumbijeenkomst en een feestavond op het Dorpsplein. Van 6 tot 8 uur is er een besloten bijeenkomst voor onder meer oud-vrijwilligers en vrijwilligers, medewerkers en samenwerkingspartners. En daarna vanaf 8 uur is iedereen welkom op het Dorpsplein. Daar zijn verschillende optredens met onder andere zanger Justin de Wild en DJ-duo Buurman en Buurman. Het Trefhuis groeide in 10 jaar uit tot een belangrijke ontmoetingsplek in Overdinkel. Met het jubileum wil de organisatie vooral de vele vrijwilligers, medewerkers en partners bedanken die daaraan hebben bijgedragen. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft droog. Er staat een zwak tot matige zuidwestenwind. En de maxima liggen rond de 22 graden. Vannacht ontstaan regenbuien en ook morgen houden we het niet droog.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Michel Otter met zijn Otter Show. Twente FM.

wat een mooi liedje is dit, zeg. Simply Red, je hoort de Stars bij de Autoshow op Twente FM. En ik ben nog steeds aan het zoeken. Nou ja, ik heb hem gezocht bij een ondergrondje. Ja, die had ik even nodig. En voor het nieuws hoorde je ook nog Man I Need van Olivia Dean. De

0: Training Season van Dua Lipa bij de Otto-show op Twente FM. Hey, en dan is het de tijd voor een nieuwe Otto-ontsnapping. Soms hoef je helemaal niet zo ver weg om er even lekker uit te zijn. Want dit weekend, ja, je hebt het al vaker gehoord op Twente FM deze week. Is er in Enter genoeg te doen tijdens de Enterse dagen? En ik heb Gijs Hakkert aan de lijn, al regelmatig in de uitzending geweest bij Wim deze week. En Gijs, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, hallo dan.
0: Stel nou dat iemand nog nooit van die Enterse dagen heeft gehoord. Kan bijna niet, maar wat is dat eigenlijk?
1: De meest simpele uitleg is een dorpsfeest dat een week duurt, één keer in de vier jaar is. En het hele dorp neemt daar ook massaal dagen voor vrij om één week compleet feest te vieren met elkaar.
0: Heel gaaf zeg. En waar zit je nu in het feestgedruis?
1: Wij zitten nu in het stage van de optocht. Je moet het zo zien, we hebben één overkoepelend thema. Dat is dit jaar feesten rond de wereld. En elke buurt heeft daar zijn eigen subthemaatje. Ja. Bijvoorbeeld Mardi Gras of Dia de los Muertos, Koningsdag, dat soort dingen. En al die buurtverenigingen hebben hun hele straat versierd in dat thema. En hebben daar ook, tenminste niet alle buurten, maar veel buurten hebben daar een wagen bij gemaakt. Een praalwagen of een loopgroep. En uit mijn hoofd zijn het er 28 die nu door de straten van Enter rijden. Die eindigen zo dadelijk allemaal bij de grote feesttent, waar we met z'n allen gaan borrelen. En aan het eind van de middag de einduitslag bekend wordt. Wie de mooiste wagen heeft, wie de mooiste straat had. En op die manier weten we ook meteen wie superbuurt is geworden. Daar zit veel buurt om te doen. Die willen die titel 4 jaar lang superbuurt in de buurt mogen ophangen. En dan is het alweer de laatste avond. En dan gaan we vanavond nog één keer helemaal uit de stekker.
0: En heel tof. En heb je al een beetje een idee wie de beste buurt zou kunnen worden? Of is dat echt nog allemaal onduidelijk?
1: Nou ja, kijk, als je door het dorp fietst, dan zie je wel dat de ene straat natuurlijk wel iets meer werk dan de andere in heeft besteed. Al moet ik zeggen, er is geen straat die niet versierd is. Dus heel Enter is er druk mee geweest. Maar wij zorgen heel bewust dat wij de jury van buiten Enter halen.
0: Oh ja.
1: Die leveren alles aan in gesloten enveloppen en dat soort dingen. En die zijn naar mij toegestuurd. En die ga ik straks pas openmaken als de optocht klaar is. En dan gaan we in een Excelletje optellen en kijken wat er gebeurt. Dus ook ik heb nog geen idee wie we straks mogen uitroepen tot winnaar van de optocht of tot superbuurt.
0: Ja, precies. Tof. Ik wil vast solliciteren voor over 4 jaar als jurylid, denk ik.
1: Nou, dat zou misschien best wel eens kunnen. We hebben dat zijn hele gezellige dagen. We zijn afgelopen maandag met 4 man, dus allemaal van buiten Enter, zijn we door het dorp geweest om te jureren. Ja. Nou, we zijn om 1:30 vertrokken volgens mij. En om 12:00 s'nachts waren we klaar.
0: Zo.
1: En je gaat gewoon het hele dorp door en elke straathoek is versierd. En overal krijg je een hapje, een drankje, een borreltje. En willen ze graag dat de jury even komt kijken.
0: Ja.
1: Dat zijn fantastische dingen.
0: Nou, dat geloof ik, ja. En volgens mij is het wel echt een feest voor de Enterse bevolkingen. Hebben we eigenlijk als buitenstaander er niet zoveel mee te maken, toch?
1: Nou, is niet helemaal waar. Als in, er zijn heel veel mensen van buiten Enter die in ieder geval komen kijken, een rondje fietsen of een rondje rijden en zien wat voor moois er allemaal te zien is.
0: Ja.
1: Die optocht, dat is ook heel mooi om gewoon bij te zijn, want een kwart van Enter volgens mij loopt mee in die optocht. Dus er is nog ruimte genoeg langs de route voor, nou ja, tussen aanhalingstekens, buitenstaanders.
0: Ja.
1: Om ook te komen kijken. En in principe is het zo dat Enter het met zichzelf heel gezellig heeft, maar dat de rest daar ook wel welkom is. We hebben die grote tent, daar moet je wel kaartjes voor hebben, maar die kan in principe gewoon iedereen kopen.
0: Ja.
1: En in elke buurt staat een buurttent. En daar is het ook de zoete inval. Loop een willekeurige buurttent binnen en zeg, joh, het ziet hier gezellig uit. Ik kom even kijken. En je krijgt een biertje.
0: Zo werkt het
1: deze week.
0: Heel goed. Fijn.
1: Dus dat is echt wel ook voor mensen van buiten Enter. Die kunnen hier echt zich wel een paar uur vermaken deze week.
0: En vanavond het laatste feestje. Wat staat er op het programma vanavond?
1: Wij hebben de Paloma's op het podium staan. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze nog nooit gezien. Maar een gedeelte van onze organisatie die was op de Zwarte Cross afgelopen jaar of dit jaar, ik weet het niet eens. En die zeiden, joh, als we die kunnen strikken voor de Enterse dagen, dat moet waanzinnig zijn.
0: Ja.
1: Nou ja, en dat gaan we vanavond meemaken.
0: Nou, wat gaaf. Nou, volgens mij, als jij vanavond in bed ligt, dan heb je een fijne week gehad, Gijs.
1: Ja, absoluut. Ik denk wel dat dat nog even duurt.
0: Ja, dat geloof ik ook.
1: Maar we hebben een waanzinnige week gehad met elkaar, maar, inderdaad.
0: Hey, dankjewel voor alle updates deze week en ik wens je nog een fijne dag dan.
1: Geen dank, maak er een mooi weekend van.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
5: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
9: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam en 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
10: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De klimaatmars in Amsterdam heeft volgens de organisatie zo'n 40.000 deelnemers getrokken. 3 jaar geleden liepen bij de vorige mars nog ruim dubbel zoveel mensen mee. De mars startte om 2 uur en ging van de Dam naar het Museumplein, waar het programma tot 5 uur duurt. Er staan allerlei kraampjes en er is muziek door een dj. Komend jaar gaan we 4 miljard meer belasting betalen, valt te lezen in gelekte Prinsjesdagstukken. En in de jaren daarna loopt het op tot het dubbele. Het gevolg is dat maatregelen die de koopkracht overeind moeten houden veel minder effect hebben. Voor de gemiddelde Nederlander daalt die volgend jaar zelfs iets. Problemen bij de kustwacht, want door een storing liggen hun radiosystemen er al de hele dag uit. Dat betekent dat schepen niet met de kustwacht kunnen communiceren en dat noodberichten niet doorkomen. De Belgische en Duitse kustwacht springen bij door het noodkanaal af te luisteren. De storing ontstond bij onderhoudswerk. En Rusland voert sinds gisteravond vrijwel onafgebroken aanvallen uit op doelen in Oekraïne. En volgens president Zelensky gaan die nog altijd door. Hij heeft het over doden, gewonden en vermisten in verschillende regio's. Volgens Zelensky zijn veel aanvallen afgeslagen, maar lukte dat niet volledig. En dan weer van Weer Online. Wolken en zon en het is 19 tot 22 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en hooguit 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het oosten van het land op dit moment file op de N737, Deurningen richting Enschede. Tussen Hengelo en Lonneker doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Guy on Fire. Je hoorde de Handsome Poets bij de Otto Show op Twente FM. Een hele goede middag.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Ja, fijn dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM. Het is alweer 4 uur geweest. Dat betekent dat we alweer meer dan een uur onderweg zijn met dit programma. En nou, dat is goed nieuws, maar nog beter nieuws is, we zijn er ook nog 2 uur. Ja, nou, dat is fijn, hè? Ja, ik heb er heel veel zin in vandaag. Ik vind het echt... Oh, zometeen om 4:30 begint die wedstrijd van Twente. Die kan ik ondertussen rustig kijken zonder dat er allemaal mensen aan mijn kop aan het zeuren zijn. Moet ik wel een concentratie erbij houden dat ik dit doe. Ja, en ik moet natuurlijk ook nog met Merle bellen. Hebben we ook nog niet gedaan. En dat doen we ook zo rond 4:45. Dus oh, het wordt wel ingewikkeld om die wedstrijd van Twente te volgen. Nou ja, ik red me er wel mee, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Zometeen hoor je Cool and the Gang hier bij het feestje op jouw radio. Celebration, maar eerst Cat's Eye. Dit is...

0: Cool en de gang bij de Otto Show op Twente FM. En dan is het alweer tijd geworden voor één van de leukste items van het programma.
1: De Otto Show Essential.
0: Ja, het liedje van een artiest dat je gehoord moet hebben. Anders heb je die artiest gewoon niet gehoord. Daar komt het op neer. Ja, en ik was eigenlijk een beetje in shock toen ik dit programma aan het voorbereiden was gisteren. Want ik zag in één keer dat er een concert aankomt van Simple Minds. Op vrijdag 30 april in de Ziggo Dome in Amsterdam. Gisteren zijn de kaarten in de voorverkoop gegaan. En weet je wat het allervetste is? Het voorprogramma is Level 42. Oh my god, jongens. Dan heb je gewoon twee van die dikke knijters uit de jaren 80 op één avond. Level 42 en Simple Minds. Nou ja, dan moet ik toch wel eventjes de essential van Simple Minds draaien, toch? Ja, en misschien zelfs die van Level 42 ook nog wel. Maar nee, ik beperk me wel even tot de Simple Minds.
1: De Otter Show Essential.
0: Het kan niet anders dan deze zijn natuurlijk, hè?

gevoel komen van dat concert, hè, van Simple Minds. En in het voorprogramma Level 42, maar dan hebben we hem even andersom gedaan. Dus eerst Level 42 en dan pas Simple Minds. Oh, wat vet, man. Ik moet even kijken of er nog kaartjes zijn. Ja, ik wilde eigenlijk wel heel graag naartoe. Hey, en Miley Cyrus, die mag je tegenwoordig niet meer Miley Cyrus noemen. Nee, je moet haar gewoon Miley noemen. Ja, ze is geëvalueerd. Haar vader heeft er ook van gezegd van ja, ze is nu muzikaal zo ver dat ze zich niet meer moet identificeren met mij, maar gewoon haar eigen stijl neer moet zetten. Nou, hartstikke leuk. Mooi gefilosofeerd. Maakt mij niet uit. Dit is haar nieuwe singeltje. Bass Persuade. Let's go.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. In de Tulpstraat in Oldenzaal moeten een vrijstaande woning en een grasveld plaatsmaken voor een appartementencomplex met 17 woningen. Aannemersbedrijf Warmes uit Lathrop, Brecklenkamp wil er 3 woonlagen bouwen voor onder meer starters, alleenstaanden en ouderen. Het complex krijgt een lift en er komen 16 parkeerplaatsen. De gemeente Oldenzaal staat positief tegenover de plannen en vindt de appartementen passen bij de behoefte aan woningen voor kleinere huishoudens. Wanneer de bouw kan beginnen is nog niet bekend en ook de verkoopprijzen zijn nog niet vastgesteld. Cultuurhuizen Trefhuis in Overdinkel bestaat 10 jaar en dat wordt vandaag uitgebreid gevierd met een jubileumbijeenkomst en een feestavond op het Dorpsplein. Van 6 tot 8 uur is er een besloten bijeenkomst voor onder meer oud-vrijwilligers en vrijwilligers, medewerkers en samenwerkingspartners. En daarna vanaf 8 uur is iedereen welkom op het Dorpsplein. Daar zijn verschillende optredens met onder andere zanger Justin de Wild en DJ-duo Buurman en Buurman. Het Trefhuis groeide in 10 jaar uit tot een belangrijke ontmoetingsplek in Overdinkel. Met het jubileum wil de organisatie vooral de vele vrijwilligers, medewerkers en partners bedanken die daaraan hebben bijgedragen. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft droog. Er staat een zwak tot matige zuidwestenwind. En de maxima liggen rond de 22 graden. Vannacht ontstaan regenbuien en ook morgen houden we het niet droog.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Michel Otter met zijn Otter Show.

0: Jungle.
1: En zo heet het liedje van A-Log, The Chainsmokers en Mace Stevens. Dit is Dalton Show op Twente FM, 4:30 alweer geweest. Een uurtje later dan normaal. We gaan zo meteen even bellen met Middelen. Ja, dat doen we normaal om 4:15. Dat lukte net even niet, omdat we wat anders hadden. Maar nu kunnen we wel even bellen met Middelen. En ik ben benieuwd. Ik ben heel nieuwsgierig.

0: Wham! And Everything She Wants. Dat is nog eens even lekker terug naar de jaren 80 hier bij de Autoshow, zeg. Niet te geloven. Maar we gaan even helemaal in het hier en nu.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.
0: En dan doen we rust gaan met Merle. Goedemiddag, Merle.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met je?
2: Goed.
0: Ja?
2: Heel goed.
0: Nou, hartstikke fijn. Hey, wat gaan we vandaag bespreken?
2: Vandaag gaan we het hebben over nieuwsgierigheid.
0: Nieuwsgierigheid. Oh ja, dat is... Als klein kind ben je altijd zo nieuwsgierig. En dat lijkt soms wel eens wat minder te worden. Dus het is wel, ik ben heel benieuwd hoe je onze nieuwsgierigheid weer gaat prikkelen. Heb je er ook een quoteje bij dan?
2: Ja, zeker. De quote is... Nieuwsgierigheid maakt van elke ervaring een kans om jezelf beter te leren kennen.
0: Nou, leg die maar eens uit.
2: Nou, ik denk dat mensen zich wel eens afvragen van wat is er nou belangrijk, bijvoorbeeld op dat pad van persoonlijke ontwikkeling of bijvoorbeeld in het pad van mindfulness, meditatie. Wat is nou eigenlijk een belangrijke vaardigheid of skill die je zou moeten hebben om daarin verder te komen?
0: Ja.
2: En ik heb daar zo over nagedacht en ja, ik kwam er toch op uit dat denk ik nieuwsgierigheid een van de belangrijkste soort van vaardigheden of misschien wel levenshoudingen is die je kan hebben. Zowel dus in het mindfulness zelf bijvoorbeeld, in het stilzitten en jezelf leren kennen, als ook gewoon überhaupt het hele pad van persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja.
2: En dat komt bijvoorbeeld naar voren als je bijvoorbeeld, stel je voor je bent aan het mediteren of je bent aan het proberen om echt in het moment te zijn. Dan kan het wel heel erg helpen om niet in de stroom dus van die gedachten telkens mee te gaan of daarin verdwaald te raken. Maar is te kijken van een afstandje van wat gebeurt daar nou eigenlijk? En wat zijn nou die dingen die er bijvoorbeeld telkens in me opkomen? Wat zorgt er nou voor dat ik me soms gestrest voel? Wat voor gedachten gaan daar aan vooraf? Of wat voor gedachten gaan daar aan vooraf als ik me bijvoorbeeld angstig voel? Of wat gebeurt er dan eigenlijk in mij?
0: Ja. Maar toch niet alleen maar met stress en gedachten, maar toch ook met überhaupt gebeurtenissen die overkomen?
2: Zeker. Ja, dan kan je natuurlijk altijd ook daarin alles observeren wat er dan gebeurt. Ook wat er daardoor bijvoorbeeld in jou gebeurt.
0: Ja, precies.
2: En het gaat natuurlijk ook...

0: helemaal niet alleen over gedachten, maar zeker ook over bijvoorbeeld wat zijn de lichamelijke sensaties? Wat voel ik in mijn lichaam? Wat zijn de automatische dingen die ik bijvoorbeeld ook ga doen? Als dit gebeurt, dan ga ik meestal dat doen. Dus hoe je ook op dingen reageert. Dat hoeft niet eens als je aan het mediteren bent te zijn. Maar dat gaat dus over dat bredere gevoel van mindfulness. Waarin je dus gaat opmerken van... Als iemand dit tegen mij zegt, dan zie ik mezelf meteen in de actie schieten. Of juist, wat dan ook, wat je dan doet. Dat kan dus hier wel geleiden tot dat zelfinzicht.
1: Hm? Het doet mij denken aan een televisieserie die ik kijk. Misschien ken je Ted Lasso?
0: Ja, heel leuk.
1: Een van de quotejes is, be curious, not judgmental.
0: Ja, zeker. Prachtig.
1: Dat is toch echt, dat moet iedereen zijn, toch?
0: Als het je lukt. Want dat zeg je ook wel inderdaad een mooie, dat is ook inderdaad een hele mooie tegenhanger. Dus inderdaad, be curious, not judgmental. Dus ook daarbij, ook naar jezelf, maar ook naar anderen, is het inderdaad dus de kunst om in plaats van dus het te veroordelen...
1: Eerst kijken waar komt het vandaan. Ja, precies. En voor jezelf, maar ook voor anderen. Waarom reageert iemand zoals die reageert? En wat zit daarachter? Meestal zit er iets achter. En als je elkaar daar vindt, dan wordt het leven vaak een stuk gemakkelijker.
0: Ja, zeker. En dat geldt dus inderdaad ook inderdaad naar andere mensen wat je zegt. Als je daarin vragen kunt blijven stellen of nieuwsgierig kunt blijven, dat gaat je relaties ook enorm verbeteren.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Als je niet meteen klaar staat ik was net op Facebook, dit gaat te ver misschien, maar ik las iets over cameraatjes in auto's. En er zijn gelijk allemaal mensen die vinden dat de EU heeft gedaan. Die zijn ons aan het spioneren. Maar je kunt ook even een stapje terugzetten en vragen stellen. Maar waarom wil de EU dit? Maar goed, dit gaat te ver, denk ik. Ja. Hey, kunnen we terug naar de quote?
0: Een goede invulling van het onderwerp. Een mooi onderwerp om zo over na te denken.
1: Maar de quote, zijn we er? Hebben we hem rond?
0: De quote was, nieuwsgierigheid maakt elke ervaring een kans om jezelf beter te leren kennen.
1: Nou, volgens mij klopt die helemaal. En vullen we hem aan met ook de ander.
0: En zeker de ander,
1: Mooi, dankjewel. We spreken elkaar volgende week weer.
0: Yes, is helemaal goed. Tot volgende week.
2: Even een moment van rust met Mindful Meerle.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
9: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
10: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
11: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Boeren willen op Prinsjesdag op meerdere plekken protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat zegt actiegroep Farmers Defence Force in een video op YouTube. Als we nu niet samen gas geven, kunnen we straks minimaal de helft van ons vee opruimen, zegt voorman Van den Oever. Er zouden geen acties in Den Haag komen. Aan de klimaatmars in Amsterdam en de manifestatie die volgt hebben zo'n 40.000 mensen meegedaan. Dat is een schatting van de organisatie. Politie en gemeente zeggen niks over aantallen. Een paar jaar geleden deden er 2 keer zoveel mensen mee. De mars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Het dodental door de brand op een veerboot in de Filipijnen is flink opgelopen. Aan boord van het uitgebrande schip zijn nog eens 41 lichamen gevonden en daarmee stijgt het aantal slachtoffers naar 76. De veerboot vloog woensdag in brand toen die 7,5 kilometer uit de kust voer. Pas gisteren kon de brandweer aan boord om onderzoek te doen. En mannen en vrouwen stellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat vrijwel onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was. En die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan, waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven krijgt. En dan weer van Weer Online. Eerst nog een mix van wolken en zon, maar vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen. 'S Middags wordt het hooguit 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show. Michel Otter.

0: Robbie Williams bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag.
1: Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Ah, lekker jongens, het laatste stukje van die Otter Show die is aangebroken. Wat fijn dat je er weer bij bent, of nog steeds bij bent, of dat je net bent ingeschakeld. Super tof. Hey, fijn dat je er bent. Mijn naam is Michel Otter en tot 6 uur mag ik jou nog vermaken met lekker veel muziek. Want dat is wat we eigenlijk in dit laatste stukje altijd doen. Vooral veel fijne muziek draaien en weinig bla bla bla. Want je hebt wel wat beters te doen dan te luisteren naar allerlei ingewikkelde gesprekjes, naar allerlei woordgrapjes en dat soort dingen meer. Nee, nee, nee. Jij moet je bezighouden met wat eten we vandaag? Nou, en wat eten we dan vandaag? Ik denk dat ik zelf ga straks om 6 uur, als ik naar huis ga, voor een heerlijk broodje hamburger. Gewoon lekker vers, zelf gemaakt, met een beetje sla erop en een tomaatje. Misschien een klein uitje bakken met een beetje champignons erbij. Een heerlijk lekker sausje die erbij hoort. En dan lekker op een 2 fijne sesambroodjes op elkaar gedrukt. En dan lekker smeren dat die saus zo lekker langs je mond naar beneden druipt. Weet je, nou, zo'n hamburger. Oh, ik heb er nu al zin in. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar goed, lekker veel muziek dus. Wat dacht je van Desiree met live? Maar eerst deze plaat van Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of...

moet er niet aan denken hoor. Nee, het is me veel te koud eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Sex on the Beach van Teaspoon. En al het zand ook, dat schuurt op plekken waar je het eigenlijk niet wil hebben laten schuren. Weet je wel? Nee. Ik sla over. Iemand anders mag mijn plekje. Ja. Daarvoor hoor je ook nog Desiree en Live. Goedemiddag, welkom. De Otto Show op Twente FM. Dat is waar je naar luistert. Met zometeen Jamiroquai en Virtual Insanity. Maar eerst deze plaat van Huey Lewis en de nieuws. Dit is The Power of Love.

zo fijn altijd dit liedje om te draaien. Jamiroquai in Virtual Insanity. En daarmee is het alweer bijna 6:30. Maar dat is nog niet helemaal. Nee, nog net niet. Dus kan ik nog gauw even een liedje draaien tot aan deze bijvoorbeeld van Last Frequencies. Die is fijn, hè? Live It All, zo heet die.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Museum Oldenzaal en Oldenzaal Promotie krijgen 1 directeur-bestuurder. Nicky Oldemonnikoff gaat die functie voor beide organisaties vervullen. De organisaties werken al langer samen en hebben sinds begin dit jaar 1 gezamenlijke raad van toezicht. Bas Wolters, tot nu toe directeur-bestuurder van Oldenzaal Promotie, vertrekt. Hij heeft aangegeven niet verder te willen binnen de nieuwe organisatiestructuur. De 2 stichtingen blijven voorlopig wel zelfstandig. Volgens de Raad van Toezicht is de keuze voor 1 directeur-bestuurder een volgende stap in de samenwerking tussen het museum en Oldenzaal Promotie. Ootmarsum maakt kans op de landelijke uitvoering van The Passion. Visit Ootmarsum Dinkeland heeft de stad aangemeld bij KRO NCRV en hoort inmiddels bij de kanshebbers. The Passion is een groot muziekspektakel waarin het paasverhaal wordt verteld. De laatste uren van het leven van Jezus, zijn kruisiging en de opstanding. Bekende Nederlanders spelen de hoofdrollen en het verhaal wordt op verschillende plekken in de stad uitgebeeld. De historische binnenstad van Ootmarsum zou daarvoor volgens de organisatie een prachtig decor zijn. Medewerkers van The Passion hebben de stad al bezocht. Eind september dan wordt bekend welke plaats de uitvoering mag organiseren. Welke andere plaatsen kans maken is niet bekend. The Passion wordt ieder jaar rond Pasen live uitgezonden op NPO 1 en trekt meer dan 1 miljoen kijkers. In 2015 was Enschede al eens het decor van The Passion. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vannacht ontstaan er regenbuien en het koelt af tot rond de 10 graden. Ook morgen houden we het niet droog. We krijgen te maken met meerdere buien en het wordt zo'n 21 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

alle Swifties verzamelen. Je hoorde Shake It Off van Taylor Swift bij de Autoshow op Twente FM. Och, wat fijn, hè? Ja, ik zat van de week in de auto en in één keer weer helemaal een Taylor Swift vibe in mij. Dus dan heb ik gewoon de hele rit, een half uur lang, alleen maar Taylor Swift liedjes zitten luisteren. Ja, dat doe ik af en toe. Ja, ik ben niet te beroerd om dat toe te geven. Ik schaam me er ook niet voor. Nee, ja, vroeger zou ik me ervoor schamen toen ik echt nog een jongetje was met iets langer haar dan gemiddeld en zwarte kleding en... Ja, net deed alsof ik alleen maar van grunge muziek hield. Maar tegenwoordig denk ik, nee, mijn wereld is zoveel breder dan dat. Ja, heerlijk man. Hey, dit is de Autoshow op Twente FM. Zometeen hoor je The Script en Will.i.am, Hall of Fame. Maar eerst Air en Kelly, Watch the Stars.

neem je mee. Zo heet het liedje van Gert Spardoel. En ik neem je ook even mee naar een prachtig plaatje. En sommige platen, dat zijn gewoon eigenlijk een beetje een verzameling met liedjes. En andere platen zijn dan weer een soort ja, van tijdcapsule. En deze week, lieve mensen, is het precies en exact 30 jaar geleden dat R.E.M. New Adventures in Hi-Fi uitbracht op 9 september 1996. En ja, dat is eigenlijk die tijd waarin je dus nog een cd'tje kocht die uit de hoes haalde. Dan zo het boekje openmaakt en een kwartiertje gaat lezen over wie er allemaal heeft meegewerkt. Welke artiest welk instrument heeft ingespeeld. Wie de groetjes gedaan werd. Nou, dat soort dingen allemaal. Andere tijden dan tegenwoordig. En New Adventures in Hi-Fi was trouwens ook wel een bijzonder album voor R.E.M. Ze hebben die plaat geschreven en opgenomen tijdens de Monster Tour. Ter gelegenheid van dat album Monster. En het werd ook nog eens het laatste album met drummer Bill Berry. En als je mij vraagt welk nummer van die plaat New Adventures in Hi-Fi nou precies past bij een zaterdagmiddag op Twente FM, dan hoef ik eigenlijk niet zo heel erg lang na te denken. Nee, dan pak ik niet het allerstevigste nummer bij, niet het bekendste nummer, maar wel eentje die wat mij betreft nog steeds helemaal van nu klinkt. Dit is R.E.M. met Electrolyte.

Magnetic, het liedje van De Bauza, hoor je bij de Oddshow Twente FM. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze show. Ik heb nog één dingetje wat ik graag voor je wil draaien. Het is bijna 50 jaar geleden, 28 september 1976, dat het album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder uitkwam. En als een soort van feestje daaromheen treedt Stevie Wonder gewoon op in de Ziggo Dome. Op 28 oktober komt hij naar de Ziggo Dome. De kaartjes gingen gisteren in de verkoop en die waren in een mum van tijd natuurlijk uitverkocht. Dus als je er naartoe wil, dikke vette pech, het is al uitverkocht. Ja, en op dat album staat natuurlijk dit fantastische legendarische liedje die ik nu voor je ga draaien. Och, dit is zo mooi. Ik denk dat ik 28 september...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: groenkoop.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Farmers Defence Force roept boeren op om op Prinsjesdag te gaan protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Anders gaan die niet van tafel, zegt voorzitter Van den Oever in een YouTube-video. Hoe de acties eruit komen te zien, wordt volgens de Telegraaf pas op het laatste moment duidelijk. De storing in de radiosystemen van de kustwacht is voorbij. Sinds vanmorgen vroeg konden schepen niet met de kustwacht communiceren en ook nood- en navigatieberichten kwamen niet door. De problemen ontstonden na gepland onderhoud. Onder meer de Belgische en Duitse kustwacht hielpen door geregeld het noodkanaal af te luisteren. De politie in Flevoland zoekt getuigen van een brand in een school in Lelystad, melden meerdere media. Gisteren werd bij het gebouw een gestolen scooter in brand gestoken en de vlammen sloegen al snel over. Het pand liep flink wat schade op. Twee mannen zijn aangehouden. Onderzocht wordt wat zij met de diefstal en de brand te maken hebben. En Max Verstappen start morgen bij de Grote Prijs van Spanje vanaf plek 3. Bij de kwalificatie op het stratencircuit van Madrid veroverde Lando Norris van McLaren pole position. Kimi Antonelli van Mercedes werd tweede. Max is tevreden met zijn derde startplek. Een prima resultaat, zegt hij. En dan weer van Weer Online. Vanavond raakt het bewolkt en vanuit het westen volgt regen. Aan zee waait het flink. Vannacht gaat het op meer plaatsen regenen. En verder is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten nog wat regen en een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
12: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: De Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Museum Oldenzaal en Oldenzaal Promotie krijgen 1 directeur-bestuurder. Nicky Oldemonnikhoff gaat die functie voor beide organisaties vervullen. De organisaties werken al langer samen en hebben sinds begin dit jaar 1 gezamenlijke raad van toezicht. Bas Wolters, tot nu toe directeur-bestuurder van Oldenzaal Promotie, vertrekt. Hij heeft aangegeven niet verder te willen binnen de nieuwe organisatiestructuur. De 2 stichtingen blijven voorlopig wel zelfstandig. Volgens de Raad van Toezicht is de keuze voor 1 directeur-bestuurder een volgende stap in de samenwerking tussen het museum en Oldenzaal Promotie. Ootmarsum maakt kans op de landelijke uitvoering van The Passion. Visit Ootmarsum Dinkeland heeft de stad aangemeld bij KRO-NCRV en hoort inmiddels bij de kanshebbers. The Passion is een groot muziekspektakel waarin het paasverhaal wordt verteld. De laatste uren van het leven van Jezus, zijn kruisiging en de opstanding. Bekende Nederlanders spelen de hoofdrollen en het verhaal wordt op verschillende plekken in de stad uitgebeeld. De historische binnenstad van Ootmarsum zou daarvoor volgens de organisatie een prachtig decor zijn. Medewerkers van The Passion hebben de stad al bezocht. Eind september dan wordt bekend welke plaats de uitvoering mag organiseren. Welke andere plaatsen kans maken is niet bekend. The Passion wordt ieder jaar rond Pasen live uitgezonden op NPO 1 en trekt meer dan 1 miljoen kijkers. In 2015 was Enschede al eens het decor van The Passion. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vannacht ontstaan er regenbuien en het koelt af tot rond de 10 graden. Ook morgen houden we het niet droog. We krijgen te maken met meerdere buien en het wordt zo'n 21 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
9: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
10: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
11: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
10: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
11: De schaduwmakers uit het oosten.
12: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
13: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De vereniging Eigen Huis heeft de laatste weken honderden klachten gekregen over de verkoop van thuisbatterijen, meldt het programma Kassa. Mensen voelen zich gedwongen te betalen of zeggen dat het rendement veel te positief wordt voorgespiegeld. Thuisbatterijen zijn populair nu de salderingsregeling op zonnepanelen verdwijnt. De radiostoring bij de kustwacht is voorbij. Vanmorgen vroeg ging het mis toen er onderhoud werd gepleegd. Urenlang was er geen verbinding met de marifoonkanalen van schepen en ook konden er geen noodberichten worden verzonden en ontvangen. Tijdens de storing werd het noodkanaal gemonitord door onder meer verkeerscentrales en kustwachten in de buurlanden. Zangeres Celine Dion heeft een van haar fans het moment van zijn leven bezorgd. Hij stond bij haar hotel in Parijs, waar ze vanavond optreedt, en toen hij haar zag, vroeg hij haar iets met hem te zingen. Dat weigerde ze eerst, maar deed het later toch, omdat ze de stem van de jongen zo mooi vond. En FC Twente staat na de vierde zege dit seizoen voorlopig derde in de Eredivisie. De ploeg won thuis met 2-0 van ADO Den Haag, dankzij een benutte strafschop van Wout Weghorst en een kopbal van Robin Prupper, allebei in de tweede helft. ADO leed zijn vijfde nederlaag en is nu hekkensluiter. En dan weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt de regen. De zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
2: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
2: De schaduwmakers uit het oosten.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
6: Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Museum Oldenzaal en Oldenzaal Promotie krijgen 1 directeur-bestuurder. Nicky Oldemonnikhoff gaat die functie voor beide organisaties vervullen. De organisaties werken al langer samen en hebben sinds begin dit jaar 1 gezamenlijke raad van toezicht. Bas Wolters, tot nu toe directeur-bestuurder van Oldenzaal Promotie, vertrekt. Hij heeft aangegeven niet verder te willen binnen de nieuwe organisatiestructuur. De 2 stichtingen blijven voorlopig wel zelfstandig. Volgens de Raad van Toezicht is de keuze voor 1 directeur-bestuurder een volgende stap in de samenwerking tussen het museum en Oldenzaal Promotie. Ootmarsum maakt kans op de landelijke uitvoering van The Passion. Visit Ootmarsum Dinkeland heeft de stad aangemeld bij KRO NCRV en hoort inmiddels bij de kanshebbers. The Passion is een groot muziekspektakel waarin het paasverhaal wordt verteld. De laatste uren van het leven van Jezus, zijn kruisiging en de opstanding. Bekende Nederlanders spelen de hoofdrollen en het verhaal wordt op verschillende plekken in de stad uitgebeeld. De historische binnenstad van Ootmarsum zou daarvoor volgens de organisatie een prachtig decor zijn. Medewerkers van The Passion hebben de stad al bezocht. Eind september dan wordt bekend welke plaats de uitvoering mag organiseren. Welke andere plaatsen kans maken is niet bekend. The Passion wordt ieder jaar rond Pasen live uitgezonden op NPO 1 en trekt meer dan 1 miljoen kijkers. In 2015 was Enschede al eens het decor van The Passion. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vannacht ontstaan er regenbuien en het koelt af tot rond de 10 graden. Ook morgen houden we het niet droog. We krijgen te maken met meerdere buien en het wordt zo'n 21 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig ondergemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft bloemen gelegd op de plek bij Zoesch, waar donderdagavond een Nederlandse bus verongelukte met 5 doden als gevolg. Tijdens een besloten bijeenkomst bedankten ze alle hulpverleners voor hun inzet. Eerder vandaag ging de ambassadeur langs bij de gewonde passagiers in het ziekenhuis. Mannen en vrouwen stellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat bijna onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was en die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven gaat krijgen. En Max Verstappen verwacht een moeilijke race morgen in Madrid om de grote prijs van Spanje. Op het statencircuit kun je nauwelijks inhalen, zei hij na de kwalificatie. Die bepaalde dat hij morgen vanaf plek 3 start. Als het aan mij had gelegen, had het circuit er anders uitgezien, zei Max. Maar coureurs hebben amper inspraak. En dan weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt de regen. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam en 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Op de N737 bij Deurningen heeft vanmiddag een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Ter hoogte van de Vliegveldstraat kwamen 3 auto's met elkaar in botsing. De voertuigen raakten zwaar beschadigd. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Door het ongeval is de N737 enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Over het aantal gewonden en de ernst van eventuele verwondingen is nog niets bekend. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden voortaan meteen definitief stilgelegd als supporters vuurwerk op het veld of naar andere tribunes gooien. De KNVB heeft die nieuwe regel bekendgemaakt na overleg met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie. Tot nu toe kon een wedstrijd eerst tijdelijk worden stilgelegd of hervat na een waarschuwing. Aanleiding voor de strengere aanpak zijn meerdere vuurwerkincidenten in stadions. Supporters die vuurwerk gooien kunnen strafrechtelijk worden vervolgd en een stadion- of gebiedsverbod krijgen. Ook politie en justitie gaan harder optreden tegen supporters die betrokken zijn bij geweld en ongeregeldheden. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vannacht ontstaan er regenbuien en het koelt af tot rond de 10 graden. Ook morgen houden we het niet droog. We krijgen te maken met meerdere buien en het wordt zo'n 21 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
11: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
8: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
12: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
13: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
14: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft alle hulpverleners bedankt voor hun inzet na het busongeluk van donderdag. Daarbij kwamen 5 Nederlanders om. Ze legden ook bloemen neer op de plek waar het misging. De ambassadeur bezocht verder ziekenhuizen waar gewonden liggen en had het na afloop over emotionele en aangrijpende gesprekken. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand werd een zoekactie gestart, waarbij ook een helikopter werd ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan, zegt de Kremlin, maar dan wel in Moskou. En in de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 1-1 gelijk gespeeld tegen FC Groningen. De ploeg uit Deventer had er in de eindfase winst uit kunnen slepen, maar miste een kans voor open doel. Eerder won FC Twente met 2-0 van ADO Den Haag, dat door het verlies naar de laatste plek zakte. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekt regen over. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. En dat was het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
10: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
11: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
10: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Op de N737 bij Deurningen heeft vanmiddag een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Ter hoogte van de Vliegveldstraat kwamen 3 auto's met elkaar in botsing. De voertuigen raakten zwaar beschadigd. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Door het ongeval is de N737 enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Over het aantal gewonden en de ernst van eventuele verwondingen is nog niets bekend. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden voortaan meteen definitief stilgelegd als supporters vuurwerk op het veld of naar andere tribunes gooien. De KNVB heeft die nieuwe regel bekendgemaakt na overleg met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie. Tot nu toe kon een wedstrijd eerst tijdelijk worden stilgelegd of hervat na een waarschuwing. Aanleiding voor de strengere aanpak zijn meerdere vuurwerkincidenten in stadions. Supporters die vuurwerk gooien kunnen strafrechtelijk worden vervolgd en een stadion- of gebiedsverbod krijgen. Ook politie en justitie gaan harder optreden tegen supporters die betrokken zijn bij geweld en ongeregeldheden. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vannacht ontstaan er regenbuien en het koelt af tot rond de 10 graden. Ook morgen houden we het niet droog. We krijgen te maken met meerdere buien en het wordt zo'n 21 graden.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl. Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Mooi hond hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuw-Heden.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Aan de kust bij Noordwijk is een surfer overleden. Toen de man van 76 niet meer uit het water kwam, werd alarm geslagen en kwam een zoekactie op gang. Een helikopter spotte hem. Een reddingsboot pikte hem op en bracht hem naar het strand, maar de hulp kwam te laat. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD. Vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Celine Dion heeft het geduld van haar fans flink op de proef gesteld bij haar comebackconcert in Parijs. Eigenlijk had de show om 7:30 moeten beginnen, maar om 9:00 stond er nog altijd niemand op het podium. Maar even later verscheen ze alsnog. Ik had beloofd terug te komen en hier ben ik, zei ze geëmotioneerd. En Max Verstappen verschijnt morgen als derde aan de start bij de Grote Prijs van Spanje. Hij moest in de kwalificatie Lando Norris en Kimi Antonelli voor zich dulden, maar begint vol goede moed, zei hij. Maar het wordt lastig, denkt Max, want op het stratencircuit in Madrid kun je bijna niet inhalen. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maximaal rond een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
6: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een cd- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, cd's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Op de N737 bij Deurningen heeft vanmiddag een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Ter hoogte van de Vliegveldstraat kwamen 3 auto's met elkaar in botsing. De voertuigen raakten zwaar beschadigd. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Door het ongeval is de N737 enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Over het aantal gewonden en de ernst van eventuele verwondingen is nog niets bekend. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden voortaan meteen definitief stilgelegd als supporters vuurwerk op het veld of naar andere tribunes gooien. De KNVB heeft die nieuwe regel bekendgemaakt na overleg met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie. Tot nu toe kon een wedstrijd eerst tijdelijk worden stilgelegd of hervat na een waarschuwing. Aanleiding voor de strengere aanpak zijn meerdere vuurwerkincidenten in stadions. Supporters die vuurwerk gooien kunnen strafrechtelijk worden vervolgd en een stadion- of gebiedsverbod krijgen. Ook politie en justitie gaan harder optreden tegen supporters die betrokken zijn bij geweld en ongeregeldheden. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vannacht ontstaan er regenbuien en het koelt af tot rond de 10 graden. Ook morgen houden we het niet droog. We krijgen te maken met meerdere buien en het wordt zo'n 21 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Mens en relatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
7: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een fatbike-bestuurder overleden tijdens een aanhouding. De politie vroeg hem om zijn identiteitsbewijs en toen werd hij onwel. Hij is nog wel gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD, vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Céline Dion is emotioneel begonnen aan haar eerste comebackconcert in Parijs. Aan het begin vertelde ze dat ze zichzelf beloofd had niet te gaan huilen, maar dat mislukte al meteen. Dion heeft 26 uitverkochte concerten in Parijs gepland staan, maar door de grote vraag naar kaartjes zijn er ook al extra shows in 2027 aangekondigd. Een overtuigende winst van Ajax vanavond in de Eredivisie. In Sittard wisten ze met 5-1 te winnen van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maxima rond een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak je niet ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er zijn nog geen aanwijzingen gevonden dat bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk gisteren opzet in het spel was. De trein knalde tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Hoe dat daar kwam, blijft voorlopig nog een raadsel. Door het ongeluk raakten ruim 40 mensen gewond. In Rotterdam is een man overleden tijdens een arrestatie. Hij zou er net vandoor zijn gegaan op een gestolen fatbike. De man kon zich niet identificeren, werd aangehouden en toen is hij onwel geworden. Reanimatie mocht niet meer baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. De Russische president Poetin zit niet op een ontmoeting met president Zelensky te wachten tijdens de G20-top in Miami. Zelensky zou dat wel een goed idee vinden. Hij zou daar graag in gesprek gaan en beslissingen nemen. Daar staat Poetin best voor open, maar dan alleen in Moskou. SC Cambuur pakt de eerste punten in de Eredivisie. De club won in eigen huis met 3-0 van NEC. Ook een overtuigende winst van Ajax vanavond. In Sittard wonnen ze met 5-1 van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Het is zacht met 17 tot 19 graden. Overdag wordt het grijs en regenachtig bij een graad op 19. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je het demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis na het busongeluk in Zwitserland. Gisteren is ook de eerste groep weer teruggekeerd naar Nederland. De meesten deden dat per bus, maar een aantal gingen ook met een ambulance, taxi of vliegtuig. Vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij een aanhouding in Rotterdam is een man overleden. Hij zou gereden hebben op een gestolen fatbike. Toen de politie hem staande hield, kon hij zich niet identificeren. Even later werd hij onwel en moest hij gereanimeerd worden, maar dat heeft niets meer uitgehaald. De Rijksrecherche gaat onderzoek doen naar de gebeurtenissen. In het Brabantse Bakel is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos, dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdiensten op de melding afkwamen, was er nergens iemand te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Een berger komt de auto ophalen. En de Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat zij het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Het is zacht met 17 tot 19 graden. Overdag wordt het grijs en regenachtig bij een graad of 19. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen komt meteen terug, omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Maar dat probleem is nu opgelost. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Tijdens een voertuigcontrole in het Brabantse Geffen heeft de politie duizenden kilo's illegaal vuurwerk gevonden. Dat meldt nu.nl. Vervolgens ging de politie kijken in de loods die de bestuurder huurde. En daar vonden ze nog meer vuurwerk, airsoftwapens en verdovende middelen. De bestuurder is aangehouden. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand, werd een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen. En Céline Dion heeft haar comeback gemaakt. De zangeres trad voor het eerst in jaren op, in Parijs voor 30.000 fans. Die moesten wel even wachten, ze liep ruim 3 kwartier te laat het podium op. Maar toen het zover was, was de zangeres zichtbaar ontroerd. Dion geeft in totaal 26 comebackconcerten in Parijs. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het op veel plekken bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig, het wordt maximaal 19 of 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.